mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kyndryl. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is nog geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan vanwege verder instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het vuur in Rijen trok veel bekijks. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De aanhouding volgt op een onderzoek dat eind vorig jaar begon. In Capelle aan de IJssel werden toen twee Colombiaanse sekswerkers aangetroffen in een woning. Een van hen werd onwel en overleed. De verdachte zou hun vervoer en verblijf hebben geregeld. Hij is niet betrokken bij de dood van de vrouw. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. Bolsonaro junior is oud-parlementslid. Zijn vader kreeg 27 jaar cel wegens poging staatsgreep. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof verwijt Bolsonaro junior dat overzees lobbyen tegen zijn eigen land ingaat tegen zijn taak als politicus. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het bedrag wordt betaald in aandelen. SpaceX ging eergisteren naar de beurs en is inmiddels ruim $2,8 biljoen waard. Naast zijn positie in de ruimtevaart kan het ook het grootste telecombedrijf ter wereld worden. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is nog geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan vanwege verder instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het vuur in Rijen trok veel bekijks. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De aanhouding volgt op een onderzoek dat eind vorig jaar begon. In Capelle aan de IJssel werden toen twee Colombiaanse sekswerkers aangetroffen in een woning. Een van hen werd onwel en overleed. De verdachte zou hun vervoer en verblijf hebben geregeld. Hij is niet betrokken bij de dood van de vrouw. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het Hof. Bolsonaro junior is oud-parlementslid. Zijn vader kreeg 27 jaar cel wegens poging staatsgreep. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof verwijt Bolsonaro junior dat overzees lobbyen tegen zijn eigen land ingaat tegen zijn taak als politicus. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het bedrag wordt betaald in aandelen. SpaceX ging eergisteren naar de beurs en is inmiddels ruim $2,8 biljoen waard. Naast zijn positie in de ruimtevaart kan het ook het grootste telecombedrijf ter wereld worden. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
4: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Kom binnen!
3: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckerade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Nog een paar weken. Bel je Matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.

0: RTV Parkstad.
1: Clap your hands now.

Clap your hands now. Gregory Porter, hij was recent nog in Nederland. Dit was Liquid Spirit. En ja, hele fijne vent, leuke kerel, fijne stem. En dit is de grootste hit die wij van Gregory Porter kennen. Dit is Zara Larsson, ook weer te zien op Pinkpop dit jaar. Met zeker ook Midnight Sun.

Midnight Sun, Zara Larsson. En zometeen is het tijd voor de hoofdpunten van het halfvaknieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met onder andere Mika en ook Sienna Spyro en Ed Sheeran komen voorbij. Eerst Robbie.

0: muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Parkstad, dit is jouw hit, jouw nieuws, RTV Parkstad.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Paula Young maakte met Messi een einde aan 20 minuten hits. Op een rij, Jorde Sienna Spyro met Material Lover. Ed Sheeran en Thinking Out Loud. En Mika met Grace Kelly. We gaan even terug naar het jaar 2000, toen er gedanst mocht worden op de muziek van Alice DJ onder andere. Dit is Will I Ever. Goedemorgen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl. Of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een driedaags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De relatie tussen Nederland en Japan duurt al 426 jaar. Die geschiedenis kent ook zwarte bladzijden. Van 1942 tot 1945 bezette Japan Nederlands-Indië, waarbij duizenden mensen in kampen zaten. Keizer Naruhito wil het wederzijds begrip verdiepen en een geest van vrede bewaren. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spitsstand tot een uur langer onderweg. Na bijna 90 jaar wordt het Lisserweg-viaduct op de A44 vervangen door Rijkswaterstaat. Tijdens de 11-daagse afsluiting wordt het verkeer omgeleid. De komende jaren worden daar ook het hoofdvaartviaduct, de Kaagbrug en het spoorwegviaduct vernieuwd. Op woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends gaat de A44 weer open. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. De landelijke stijging is geen verrassing. De WOZ-waardes zijn door de gemeente voor dit fiscale jaar met 10,6% verhoogd. Maar het CBS heeft nu gemiddeld een iets lager WOZ-cijfer berekend. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Er wordt nog steeds geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich er nog iemand in de woning, maar de brandweer kan door het instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
4: Win jij de allerlaatste tickets?
3: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
5: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
4: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
5: Een lekkere geur is essentieel.
6: Maar wat is jouw favoriete geur?
5: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
6: tot Michael Kors
5: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
7: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
5: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
6: Bij Poelman Parfums.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: Een gestolen Audi is maandag teruggevonden in Geleen. De politie kwam de auto op het spoor dankzij een tip van een oplettende melder. De wagen stond geparkeerd aan de Geenstraat en bleek als gestolen geregistreerd te staan. Volgens de politie waren er valse kentekenplaten op de auto aangebracht, vermoedelijk om minder op te vallen. Agenten namen zowel de Audi als de kentekenplaten in beslag. De politie onderzoekt wie de auto heeft gebruikt en hoe deze in Geleen terecht is gekomen. Voor de eigenaar is het goed nieuws. Dankzij de melding kan de gestolen auto waarschijnlijk snel worden teruggegeven. Scootmobielgebruikers in Beekdalen kunnen ook deze zomer weer deelnemen aan een speciale tocht door de gemeente. Na eerdere succesvolle edities organiseerden de gemeente en Veilig Verkeer Nederland opnieuw 3 scootmobieltochten. De ritten vinden plaats op 15 juli in Nut, 22 juli in Schinnen en 29 juli in Schimveld. De deelnemers vertrekken telkens om 2 uur 's middags voor een route van ongeveer 2,5 tot 3 uur. De tochten zijn niet alleen bedoeld voor ontspanning, maar ook om veilig deelnemen aan het verkeer onder de aandacht te brengen. Onderweg is er een pauze met een hapje en een drankje. Vanwege het grote aantal scootmobielgebruikers en de omvang van de gemeente zijn de activiteiten verspreid over 3 verschillende kernen. Een schilderij van de Kerkraadse kunstenares Mirjam Vleugels heeft €4.000 opgebracht voor het Ronald McDonald vakantieverblijf Vallei. De cheque werd afgelopen weekend officieel overhandigd. Vleugels maakt al jaren kunstwerken rond de Amstel Gold Race. Voor de 60ste editie schilderde ze een bijzonder doek met daarop de 3 koersdirecteuren uit de geschiedenis van de wielerklassieker: Herman Krot, Leo van Vliet en Tom Dumoulin. Het schilderij werd gekocht door vertrekkend koersdirecteur Leo van Vliet, die het vervolgens schonk aan ondernemer Roy Pakbier. Uiteindelijk kwam de opbrengst terecht bij het Ronald McDonald Huis Nederland. Roda JC en APS Groep zetten hun samenwerking voort. Het bedrijf uit Parkstad heeft het sponsorcontract verlengd en wordt de komende 2 seizoenen ook zichtbaar als broeksponsor van de club. Dergelijke partnerships zijn voor clubs als Roda JC een belangrijke bron van inkomsten om sportieve en organisatorische ambities mogelijk te maken. Dan nog het weer. Na een natte start van de dag breekt vanmiddag de zon door in Parkstad. De regen trekt weg en tijdens zonnige periode loopt de temperatuur op tot zo'n 26 graden. Ook morgen blijft het overwegend droog. Er is eerst veel bewolking, maar later op de dag komt de zon vaker tevoorschijn. Opnieuw wordt het zo'n 26 graden. Daarna schakelt de zomer een tandje bij. Vanaf donderdag stijgt het kwik naar ruim 30 graden.
8: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Kom binnen!
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel, bij Pavel Parket.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor.
7: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
8: Bij Taxi Centrale

0: voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een 3-daags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De relatie tussen Nederland en Japan duurt al 426 jaar. Die geschiedenis kent ook zwarte bladzijden. Van 1942 tot 1945 bezette Japan Nederlands-Indië, waarbij duizenden mensen in kampen zaten. Keizer Naruhito wil het wederzijds begrip verdiepen en een geest van vrede bewaren. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Tijdens het blussen is een deel van het huis ingestort. Door het instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet betreden. De politie houdt het gebied rond de afgebrande woning afgeschermd. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spitsstand tot een uur langer onderweg. Na bijna 90 jaar wordt het Lisserweg-viaduct op de A44 vervangen door Rijkswaterstaat. Tijdens de 11-daagse afsluiting wordt het verkeer omgeleid. De komende jaren worden daar ook het hoofdvaartviaduct, de Kaagbrug en het spoorwegviaduct vernieuwd. Op woensdag 1 juli om 6:00 ochtends gaat de A44 weer open. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. De landelijke stijging is geen verrassing. De WOZ-waardes zijn door de gemeente voor dit fiscale jaar met 10,6% verhoogd. Maar het CBS heeft nu gemiddeld een iets lager WOZ-cijfer berekend. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat?
6: Audiofrenzy.nl.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
8: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kun je...

0: De winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Mondelverde heeft een nieuw waterpark, de Pirate Splash.
4: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
3: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Heerlen heeft niet langer het grootste Romeinse badhuis van Nederland. Archeologen hebben in Nijmegen een veel groter badhuiscomplex ontdekt van bijna 5000 vierkante meter. Het bekende Romeinse badhuis in Heerlen is ongeveer half zo groot. Toch betekent dat volgens deskundigen niet dat Heerlen zijn bijzondere positie verliest. De resten van het Heerlense badhuis zijn namelijk veel beter bewaard gebleven dan die in Nijmegen. Daardoor kunnen bezoekers hier nog altijd een uniek en compleet beeld krijgen van het Romeinse verleden. Volgens conservator Karen Jennissen van het toekomstige Romeins Museum is het geen wedstrijd tussen steden. Iedere nieuwe archeologische vondst helpt om meer te leren over de Romeinse geschiedenis van Nederland. Het voormalige Termenmuseum in Heerlen wordt momenteel verbouwd en moet in 2028 heropenen als nieuw Romeins museum. De bibliotheek Landgraaf Beekdalen heeft opnieuw een officieel kwaliteitskeurmerk gekregen. Dat betekent dat een onafhankelijke organisatie vindt dat de bibliotheek haar werk goed doet. Bij de beoordeling is gekeken naar zaken zoals service, activiteiten voor kinderen en volwassenen, hulp bij computers en internet en de samenwerking met scholen. De bibliotheek is tegenwoordig meer dan alleen een plek om boeken te lenen. Je kunt er ook terecht voor cursussen, taalhulp, lezingen en activiteiten voor jong en oud. Volgens de beoordelaars speelt de bibliotheek een belangrijke rol in de samenleving, doordat mensen er kunnen leren, elkaar ontmoeten en hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. Met het nieuwe keurmerk laat de bibliotheek zien dat ze ook de komende jaren een belangrijke plek wil blijven voor inwoners van Landgraaf en Beekdalen. Roda JC begint het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie op vrijdag 7 augustus met een uitwedstrijd tegen FC Emmen. Een week later spelen de Kerkradenaren de eerste thuiswedstrijd tegen Helmond Sport. De KNVB heeft het definitieve speelschema voor seizoen 26-27 vastgesteld. Voor Roda zijn er geen wijzigingen ten opzichte van het eerder gepubliceerde conceptprogramma. Voor veel supporters springen vooral de derbies eruit. Op 6 september staat de uitwedstrijd tegen MVV op het programma, terwijl Roda op 11 april in eigen stadion de Limburgse rivaal ontvangt. Ook de ontmoetingen met VVV Venlo gelden traditioneel als publiektrekkers. Huiseigenaren in Parkstad hebben opnieuw te maken met stijgende WOZ-waardes. Toch behoren woningen in Heerlen en Kerkrade nog altijd tot de goedkoopste van Nederland. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek steeg de gemiddelde WOZ-waarde in Limburg met bijna 12%. Dat is de grootste stijging van alle provincies. In Parkstad zijn de verschillen opvallend. Heerlen en Kerkrade hebben met een gemiddelde WOZ-waarde van rond de 240.000 euro nog steeds de laagste woningwaardes van Nederland. Tegelijk betekent de stijging voor veel inwoners wel dat gemeentelijke belastingen, zoals de OZB en waterschapsheffingen, kunnen toenemen. Dan nog het weer. De zomer laat zich deze week nadrukkelijk zien in Parkstad. Vandaag loopt de temperatuur op naar zo'n 26 graden. Na een bewolkte start breekt vanmiddag de zon volop door. Morgen wordt het nog warmer, dan stijgt het kwik naar 30 tot 31 graden en voelt het door de hogere luchtvochtigheid behoorlijk benauwd aan.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barsten in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
3: Yeah.
2: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@RTV Parkstad.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. Op het gebied van inlichtingen en verdediging tegen ballistische raketten wordt daarvoor samengewerkt met Europese partners. De Europese defensieindustrie moet over 4 jaar van de belangrijkste conventionele wapensystemen een volwaardige eigen versie kunnen maken of die in ontwikkeling hebben. Nederland verkent onder meer de mogelijke samenwerking met Frankrijk voor nucleaire bewapening. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. Het vliegtuigje was rond 1:15 vannacht Nederlandse tijd vertrokken vanuit Mexico naar Austin in Texas. Boven Laredo, zo'n 380 kilometer verderop, kreeg het toestel technische problemen. Toen het vliegtuigje neerstortte, werd ook een rijdende auto geraakt. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Bijna 250.000 werknemers onder de 30 wil eigenlijk fulltime aan de slag. Op dit moment heeft ruim de helft van de jonge werknemers een fulltime baan. De onderbenutting is volgens onderzoek het grootst in de zorg en het onderwijs. Veel jongeren zitten structureel vast aan te kleine contracten. Er blijft ook veel jong arbeidspotentieel in de logistiek, horeca, verkoop en paramedische dienstverlening onbenut. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Tijdens het blussen is een deel van het huis ingestort. Door het instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet betreden. De politie houdt het gebied rond de afgebrande woning afgeschermd. Het weer. Af en toe wat regen, verder zonnig met maxima tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Kom binnen!
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in 1 keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: budget? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: Bij Poelman Parfums.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
3: Krammetje, krammetje, zet je de wekker.
7: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
8: Dit is het begin van...

Een dikke vette hit heeft hij ermee. Justin the Wild. En oh, cheerio. En daarvoor hadden we niet meer minder dan Frankie Goes to Hollywood en Two Tribes. Hey, het is woensdagmorgen, 17 juni 2026. Het is 13 minuten over de klok van 10 uur. Dat betekent tot 12 uur dat ik bij je ben om die ochtenddip weg te werken. Maar deze van vandaag, die valt wel mee. Listen.

Ariana Grande, samen met The Weeknd, en Love Me Harder. Woensdagmorgen. Dat betekent dat we die ochtenddip straks doormiddag gaan zagen, tegen 12 uur. En dan gaan we naar de goede kant van de werkweek alweer, want dan hebben we de helft erop zitten.

0: Keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
1: Bij Taxi Centrale Beers.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Dan heeft niet langer het grootste Romeinse badhuis van Nederland. Archeologen hebben in Nijmegen een veel groter badhuiscomplex ontdekt van bijna 5000 vierkante meter. Het bekende Romeinse badhuis in Heerlen is ongeveer half zo groot. Toch betekent dat volgens deskundigen niet dat Heerlen zijn bijzondere positie verliest. De resten van het Heerlense badhuis zijn namelijk veel beter bewaard gebleven dan die in Nijmegen. Daardoor kunnen bezoekers hier nog altijd een uniek en compleet beeld krijgen van het Romeinse verleden. Volgens conservator Karen Jennissen van het toekomstige Romeins Museum is het geen wedstrijd tussen steden. Iedere nieuwe archeologische vondst helpt om meer te leren over de Romeinse geschiedenis van Nederland. Het voormalige Termenmuseum in Heerlen wordt momenteel verbouwd en moet in 2028 heropenen als nieuw Romeins museum. De bibliotheek Landgraaf Beekdalen heeft opnieuw een officieel kwaliteitskeurmerk gekregen. Dat betekent dat een onafhankelijke organisatie vindt dat de bibliotheek haar werk goed doet. Bij de beoordeling is gekeken naar zaken zoals service, activiteiten voor kinderen en volwassenen, hulp bij computers en internet en de samenwerking met scholen. De bibliotheek is tegenwoordig meer dan alleen een plek om boeken te lenen. Je kunt er ook terecht voor cursussen, taalhulp, lezingen en activiteiten voor jong en oud. Volgens de beoordelaars speelt de bibliotheek een belangrijke rol in de samenleving, doordat mensen er kunnen leren, elkaar ontmoeten en hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. Met het nieuwe keurmerk laat de bibliotheek zien dat ze ook de komende jaren een belangrijke plek wil blijven voor inwoners van Landgraaf en Beekdalen. Roda JC begint het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie op vrijdag 7 augustus met een uitwedstrijd tegen FC Emmen. Een week later spelen de Kerkradenaren de eerste thuiswedstrijd tegen Helmond Sport. De KNVB heeft het definitieve speelschema voor seizoen 26-27 vastgesteld. Voor Roda zijn er geen wijzigingen ten opzichte van het eerder gepubliceerde conceptprogramma. Voor veel supporters springen vooral de derbies eruit. Op 6 september staat de uitwedstrijd tegen MVV op het programma, terwijl Roda op 11 april in eigen stadion de Limburgse rivaal ontvangt. Ook de ontmoetingen met VVV Venlo gelden traditioneel als publiektrekkers. Huiseigenaren in Parkstad hebben opnieuw te maken met stijgende WOZ-waardes. Toch behoren woningen in Heerlen en Kerkrade nog altijd tot de goedkoopste van Nederland. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek steeg de gemiddelde WOZ-waarde in Limburg met bijna 12%. Dat is de grootste stijging van alle provincies. In Parkstad zijn de verschillen opvallend. Heerlen en Kerkrade hebben met een gemiddelde WOZ-waarde van rond de 240.000 euro nog steeds de laagste woningwaardes van Nederland. Tegelijk betekent de stijging voor veel inwoners wel dat gemeentelijke belastingen, zoals de OZB en waterschapsheffingen, kunnen toenemen. Dan nog het weer. De zomer laat zich deze week nadrukkelijk zien in Parkstad. Vandaag loopt de temperatuur op naar zo'n 26 graden. Na een bewolkte start breekt vanmiddag de zon volop door. Morgen wordt het nog warmer, dan stijgt het kwik naar 30 tot 31 graden en voelt het door de hogere luchtvochtigheid behoorlijk benauwd aan.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.

Billy Ocean en Stay the Night. En dat bezat niet meer minder dan Foreigner. En I Wanna Know What Love Is. En we hadden ook nog de regioberichten met Jos Tuinstra. Over een uurtje is hij er weer. Kregen we te horen wat er allemaal is gebeurd hier bij ons in de buurt van Regio Parkstad.

Grande en Love of My Life. Ik weet niet of je je collega bent tegengekomen bij het koffiezetautomaat. Dan heb je misschien eventjes gehad over de uitslagen van het WK. Ik weet het niet. Wij net hier toevallig bij het koffiezetapparaat. Maar ik ben niet zo'n echte fan van het hele

Lekker zomers, Justin Wellington en Aiko Aiko, zo heet hij dan. Ik heb zometeen nog zo'n lekker zomerplaatje voor je klaarstaan. Maar eerst even deze uit de jaren 80. Cadans en dagen dat ik je, ja, ik vergeet je.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Oei! Tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
3: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
2: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
8: En papa durf je niet in.
7: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
9: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
10: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
11: Komt het oog wel ook wat.
10: Audiofrenzy.nl.
9: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
12: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
13: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
12: Nee, je hebt niet goed gekeken.
13: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
12: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
13: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
10: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. audiofrenzy.nl.
14: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
15: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
14: Inderdaad, echt vakwerk.
15: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
12: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
16: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
17: RTV Parkstad.
18: Jouw hits.
17: Jouw nieuws.
19: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikanen hebben bij hun aanvallen op Iran de omstreden tool Grok van Elon Musk gebruikt. Met dat AI-model zouden 2000 Iraanse doelen zijn geselecteerd. Dat is gemeld door justitie in de VS. Grok is omstreden omdat er deepfakes mee kunnen worden gemaakt en het dikwijls complottheorieën verspreiden. Activisten eisen dat Grok-ontwikkelaar xAI vervuilende gasturbines bij datacentra stillegt. De Amerikaanse overheid wil die rechtszaak blokkeren. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer.
11: Op het gebied van inlichtingen en verdediging tegen ballistische raketten wordt daarvoor samengewerkt met Europese partners. De Europese defensieindustrie moet over 4 jaar van de belangrijkste conventionele wapensystemen een volwaardige eigen versie kunnen maken of die in ontwikkeling hebben. Nederland verkent onder meer de mogelijke samenwerking met Frankrijk voor nucleaire bewapening. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. Het vliegtuigje was rond 1:15 vannacht Nederlandse tijd vertrokken vanuit Mexico naar Austin in Texas. Boven Laredo, zo'n 380 kilometer verderop, kreeg het toestel technische problemen. Toen het vliegtuigje neerstortte, werd ook een rijdende auto geraakt. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. In Leeuwarden is de 5-jarige Jelte de Haan overleden. Hij werd in 2024 het gezicht van de 3FM-actie Serious Request voor de stichting Meta Kids. Jelte leed aan de zeldzame aandoening MLD, die het zenuwstelsel snel laat aftakelen. Hij overleed gisterochtend thuis bij zijn ouders. Met de radioactie werd in 2024 11 miljoen euro opgehaald. Het weer. Af en toe wat regen, verder zonnig met maxima tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
18: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de...

0: de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
2: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: Met Arno Krijen.

hij doet best wel veel voor zijn geliefde. De ene keer vangt hij granaat op en nu doet hij dit wel. Whiskey Doll For You. Ik heb het over Bruno Mars. En dan waren we Gustavo Lima en Ballada. Lekker is die. Hey, we zijn bezig met die woensdagmorgenochtenddip. Ik vind die eigenlijk het minste, want ik weet gewoon dat we straks tegen 12 uur aan de goede kant van de week weer gaan zitten. En dat betekent dat, dat we bijna weekend hebben. Hè? Ja, daar gaat het dan eigenlijk naartoe. Nu Sydney Youngblood uit de jaren, ja, eind jaren 80, begin jaren 90. En hij heeft het over Sid. Ja, en wacht maar gewoon, oftewel wait.

Robin Schulz samen met James Blunt. En oké, daar gaat het dan over. Hey, ik kreeg eventjes een WhatsAppje binnen. Dat kan je zelf ook even doen. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl. Klik eventjes op het WhatsApp-logo. Het groene logootje rechts onderin. En dan ben je zomaar in de studio. Ik kreeg deze binnen. Hey Arno, zou je dat plaatje kunnen draaien? Met die videoclip waar die jongen en die dame in de sneeuw staan te zingen. Even nakijken.

0: Indisch textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Minli Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: Heerlen heeft niet langer het grootste Romeinse badhuis van Nederland. Archeologen hebben in Nijmegen een veel groter badhuiscomplex ontdekt van bijna 5000 vierkante meter. Het bekende Romeinse badhuis in Heerlen is ongeveer half zo groot. Toch betekent dat volgens deskundigen niet dat Heerlen zijn bijzondere positie verliest. De resten van het Heerlense badhuis zijn namelijk veel beter bewaard gebleven dan die in Nijmegen. Daardoor kunnen bezoekers hier nog altijd een uniek en compleet beeld krijgen van het Romeinse verleden. Volgens conservator Karen Jennessen van het toekomstige Romeins Museum is het geen wedstrijd tussen steden. Iedere nieuwe archeologische vondst helpt om meer te leren over de Romeinse geschiedenis van Nederland. Het voormalige Het Thermenmuseum in Heerlen wordt momenteel verbouwd en moet in 2028 heropenen als nieuw Romeins museum. De bibliotheek Landgraaf Beekdalen heeft opnieuw een officieel kwaliteitskeurmerk gekregen. Dat betekent dat een onafhankelijke organisatie vindt dat de bibliotheek haar werk goed doet. Bij de beoordeling is gekeken naar zaken zoals servers, activiteiten voor kinderen en volwassenen, hulp bij computers en internet en de samenwerking met scholen. De bibliotheek is tegenwoordig meer dan alleen een plek om boeken te lenen. Je kunt er ook terecht voor cursussen, taalhulp, lezingen en activiteiten voor jong en oud. Volgens de beoordelaars speelt de bibliotheek een belangrijke rol in de samenleving. Doordat mensen er kunnen leren, elkaar ontmoeten en hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. Met het nieuwe keurmerk laat de bibliotheek zien dat ze ook de komende jaren een belangrijke plek wil blijven voor inwoners van Landgraaf en Beekdalen. Roda JC begint het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie op vrijdag 7 augustus met een uitwedstrijd tegen FC Emmen. Een week later spelen de Kerkradenaren de eerste thuiswedstrijd tegen Helmond Sport. De KNVB heeft het definitieve speelschema voor seizoen 26-27 vastgesteld. Voor Roda zijn er geen wijzigingen ten opzichte van het eerder gepubliceerde conceptprogramma. Voor veel supporters springen vooral de derbies eruit. Op 6 september staat de uitwedstrijd tegen MVV op het programma, terwijl Roda op 11 april in eigen stadion de Limburgse rivaal ontvangt. Ook de ontmoetingen met VVV Venlo gelden traditioneel als publiektrekkers. Huiseigenaren in Parkstad hebben opnieuw te maken met stijgende WOZ-waardes. Toch behoren woningen in Heerlen en Kerkrade nog altijd tot de goedkoopste van Nederland. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek steeg de gemiddelde WOZ-waarde in Limburg met bijna 12%. Dat is de grootste stijging van alle provincies. In Parkstad zijn de verschillen opvallend. Heerlen en Kerkrade hebben met een gemiddelde WOZ-waarde van rond de €240.000... nog steeds de laagste woningwaardes van Nederland. Tegelijk betekent de stijging voor veel inwoners wel dat gemeentelijke belastingen, zoals de OZB en waterschapsheffingen, kunnen toenemen. Dan nog het weer. De zomer laat zich deze week nadrukkelijk zien in Parkstad. Vandaag loopt de temperatuur op naar zo'n 26 graden. Na een bewolkte start breekt vanmiddag de zon volop door. Morgen wordt het nog warmer. Dan stijgt het kwik naar 30 tot 31 graden en voelt het door de hogere luchtvochtigheid behoorlijk benauwd aan.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad.

Jason Derulo samen met Snoop Doggy Dogg en Wiggle Wiggle. Dan ga je eventjes naar, naar YouTube. Moet je eventjes gaan naar Jason Derulo. En dan Wiggle Wiggle, a funny version. Die moet je eens even opzetten.

Tiësto en Becky Hill. And nothing really matters. Hey, ik heb goed nieuws voor je. Zometeen, hè, gaan we gewoon de week doormidden zagen. Ja, dat gaan we gewoon zometeen doen. En ik heb nog beter nieuws voor je. Hij komt eraan. Ik zie hem al in studio 1 zitten. Ik zal even zwaaien naar hem. Maurice Kamelot en het enige lunchprogramma van RTV Parkstad. Oftewel, een broodje Mao.

0: Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Nice food, gold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
7: Bij Poelman Parfums.
8: Kom binnen.
9: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
9: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Krummeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstvlaai van het land.
10: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
11: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
12: RTV Parkstad.
13: Jouw hit.
12: Jouw nieuws.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad.
15: De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Waaronder dat de VS de bevroren tegoeden vrijgeeft, de straat van Hormuz wordt heropend en dat de Israëlische strijd in Libanon stopt. De twee landen willen binnen 60 dagen een permanent vredesakkoord sluiten. Het gaat om een voorlopige versie, dus er kunnen nog wat wijzigingen volgen voordat het verdrag vrijdag in Zwitserland ondertekend zal worden. Vandaag zijn de adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp opnieuw gedaald. De olieprijzen zijn tot het laagste punt in een kwartaaltijd gezakt. En dat komt doordat de hoop op vrede in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz alsmaar verder toeneemt. Een liter benzine kost nu ruim €2,45. In vergelijking met vorige maand scheelt dat bijna 20 cent. Deze prijzen worden vooral langs de snelwegen gevraagd. Bij tankstations in het land ligt de prijs vaak lager. Huidige Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen schrijft in een brief dat oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep haar ruzie met het presidium van de Tweede Kamer heeft bijgelegd. Het conflict had te maken met het onderzoek dat het presidium in 2022 naar Ariep deed, na twee anonieme meldingen over haar gedrag. Het hoge beroep komt hiermee te vervallen en de zaak is voor alle betrokkenen afgerond, aldus van Kampen. Dat de zaak is opgelost is volgens hem in het belang van alle betrokkenen. De leiders van de G7-landen zijn het met elkaar eens en hebben hun steun voor Oekraïne uitgesproken. In een verklaring staat te lezen dat zij samenstaan voor de niet-aflatende steun aan Oekraïne om diens vrijheid, soevereiniteit en territoriale integriteit te verdedigen. Sinds gisteren vergaderen de leiders van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada, de VS, Duitsland, Italië en de Europese Unie over verschillende onderwerpen, maar de oorlogen in Iran en Oekraïne staan als belangrijkste punten op de agenda. Het weer. In het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matige aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
16: Waar ben jij naartoe geweest?
17: Naar Mondo Verde.
16: Met de nieuwe Havana's Tornado?
17: Ja, dat is een vrije val.
16: Te gek!
17: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
16: Wow!
17: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
16: Mondo Verde. kom jij naar Mondo Verde?
7: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
16: Gio.
7: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@RTV Parkstad.
13: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

heerlijke David Lee Roth op de radio. En Jessica Glow, Ain't Got Nobody op Echte V Parks. Dat Lil Kleine Samuel Welten daarvoor nog. Jouw hits, jouw nieuws. En zometeen de 20 minuten hits op rij non-stop en breuzevrij. Wat wil je horen? Laat het eventjes weten. Dat kan natuurlijk via de welbekende communicatiemiddelen. En dat is de Parkstad. WhatsApp, inderdaad. Laat weten wat je wil horen. En stuur ons eventjes een berichtje. Ga ik hem straks draaien. Eerst R. Kelly en The Greatest.

0: Het was natuurlijk de world greatest en niet de greatest, inderdaad. R. Kelly, Robert K. kunnen we hem beter noemen. Hij zit hem al nog vast eigenlijk, geen idee. Maakt ook eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit, hè. Goed, ik ben helemaal abuis. Oh, dit is ook... Sorry. Ik ben weer met 100.000 dingen tegelijk bezig, dames en heren. U hebt het in de gaten. We doen een liedje. God, wat een nooie zeg, hey. Nou, kunnen we draaien?
1: We willen eigenlijk wel eens een keertje leuke muziek.
0: Gaan we regelen.

0: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
1: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
4: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
10: Heeft niet langer het grootste Romeinse badhuis van Nederland. Archeologen hebben in Nijmegen een veel groter badhuiscomplex ontdekt van bijna 5000 vierkante meter. Het bekende Romeinse badhuis in Heerlen is ongeveer half zo groot. Toch betekent dat volgens deskundigen niet dat Heerlen zijn bijzondere positie verliest. De resten van het Heerlense badhuis zijn namelijk veel beter bewaard gebleven dan die in Nijmegen. Daardoor kunnen bezoekers hier nog altijd een uniek en compleet beeld krijgen van het Romeinse verleden. Volgens conservator Karen Jennissen van het toekomstige Romeins Museum is het geen wedstrijd tussen steden. Iedere nieuwe archeologische vondst helpt om meer te leren over de Romeinse geschiedenis van Nederland. Het voormalige Thermenmuseum in Heerlen wordt momenteel verbouwd en moet in 2028 heropenen als nieuw Romeins museum. De bibliotheek Landgraaf Beekdalen heeft opnieuw een officieel kwaliteitskeurmerk gekregen. Dat betekent dat een onafhankelijke organisatie vindt dat de bibliotheek haar werk goed doet. Bij de beoordeling is gekeken naar zaken zoals service, activiteiten voor kinderen en volwassenen, hulp bij computers en internet en de samenwerking met scholen. De bibliotheek is tegenwoordig meer dan alleen een plek om boeken te lenen. Je kunt er ook terecht voor cursussen, taalhulp, lezingen en activiteiten voor jong en oud. Volgens de beoordelaars speelt de bibliotheek een belangrijke rol in de samenleving. Doordat mensen er kunnen leren, elkaar ontmoeten en hulp kunnen krijgen bij digitale vragen. Met het nieuwe keurmerk laat de bibliotheek zien dat ze ook de komende jaren een belangrijke plek wil blijven voor inwoners van Landgraaf en Beekdalen. Roda JC begint het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie op vrijdag 7 augustus met een uitwedstrijd tegen FC Emmen. Een week later spelen de Kerkradenaren de eerste thuiswedstrijd tegen Helmond Sport. De KNVB heeft het definitieve speelschema voor seizoen 26-27 vastgesteld. Voor Roda zijn er geen wijzigingen ten opzichte van het eerder gepubliceerde conceptprogramma. Voor veel supporters springen vooral de derbies eruit. Op 6 september staat de uitwedstrijd tegen MVV op het programma, terwijl Roda op 11 april in eigen stadion de Limburgse rivaal ontvangt. Ook de ontmoetingen met VVV Venlo gelden traditioneel als publiektrekkers. Huiseigenaren in Parkstad hebben opnieuw te maken met stijgende WOZ-waardes. Toch behoren woningen in Heerlen en Kerkrade nog altijd tot de goedkoopste van Nederland. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek steeg de gemiddelde WOZ-waarde in Limburg met bijna 12%. Dat is de grootste stijging van alle provincies. In Parkstad zijn de verschillen opvallend. Heerlen en Kerkrade hebben met een gemiddelde WOZ-waarde van rond de 240.000 euro nog steeds de laagste woningwaardes van Nederland. Tegelijk betekent de stijging voor veel inwoners wel dat gemeentelijke belastingen, zoals de OZB en waterschapsheffingen, kunnen toenemen. Dan nog het weer. De zomer laat zich deze week nadrukkelijk zien in Parkstad. Vandaag loopt de temperatuur op naar zo'n 26 graden. Na een bewolkte start breekt vanmiddag de zon volop door. Morgen wordt het nog warmer, dan stijgt het kwik naar 30 tot 31 graden en voelt het door de hogere luchtvochtigheid behoorlijk benauwd aan.
9: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Deze had ik al heel lang niet meer gehoord. En Vincent ook niet, en daarom ben ik blij dat hij hem aanvraagt. Wat een goede plaat, Melee inderdaad. Build to Last op de radio, jouw favoriete track straks. Rond 13:30, nieuwe kansen. Laat weten wat je wil horen en geef het eventjes door, hè, via de Parkstad. What's up?

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
0: Win jij de allerlaatste tickets?
3: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
4: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
5: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
6: RTV Parkstad.
2: Jouw hit.
6: Jouw nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De komende dagen kan het 30 graden en meer worden met een uitschieter van 35 graden op vrijdag en maandag. Door de hitte kunnen mensen last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Vooral 75-plussers vormen een grote kwetsbare groep. Het advies luidt: drink voldoende, hou het huis koel en ga vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten. Staatssecretaris Erkens schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij aan een voorstel werkt voor een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat dierenartsen eigenaren van dieren niet op kosten jagen. Denk daarbij aan onnodig veel behandelingen en dure medicijnen. De brief van Erkens is een reactie op een kritisch rapport van de autoriteit Consument en Markt die vorig jaar stelde dat eigenaren van huisdieren vaak te duur uit zijn. De waakhond wil dat er strengere regels komen. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Waaronder dat de VS de bevroren tegoeden vrijgeeft, de straat van Hormuz wordt heropend en dat de Israëlische strijd in Libanon stopt. De twee landen willen binnen 60 dagen een permanent vredesakkoord sluiten. Het gaat om een voorlopige versie, dus er kunnen nog wat wijzigingen volgen voordat het verdrag vrijdag in Zwitserland ondertekend zal worden. Europese NAVO-landen hebben volgens NAVO-topman Mark Rutte de Amerikaanse afgezegde versterkingen al grotendeels opgevangen. Sommige al helemaal, sommige bijna, laat Rutte weten. Een paar weken geleden deelde de VS de NAVO-leden mee welke troepen en materieel ze niet langer voor Europa reserveren, mocht het door bijvoorbeeld Rusland worden aangevallen. NAVO-landen kregen verzoeken voor extra troepen en materieel, zo ook Nederland. En Nederland heeft ja gezegd. Het weer: in het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matige aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
8: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
9: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
8: Inderdaad, echt vakwerk.
9: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
10: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.

0: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
1: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

Ja, twee dagen wachten nog. Hè. Er staat hier op Pinkpop deze Teddy Swims. Wat een goede plaat, hè. De nieuwe single heet Mr. Know It All. 1:15. Welkom bij deel 2 van Broodje Mouw de Lunch Show. Risk It All, Bruno Mars en de Bangles hoor je naar deze van Rita Ora.

Niet alleen de actuele hits, ook die klassiekers die komen hier voorbij. Heerlijk, en deze die hoort daar absoluut bij. En die mag er ook zijn. En wat een leuk liedje is er nog steeds. Bangles en Eternal Flame. Clipjes meekijken kan, hè. echtevparkstad.nl. Klik even op Kijk Radio en dan kun je ook de clipjes meekijken. Het is ook een leuke plaats. Niet alleen om te zien, maar ook om te horen. The Sound of Silence, Disturbed and Surreal.

Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Bij Taxicentrale

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
2: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Heerlen vindt vanmiddag voor het eerst het Buurt- en Babbelfestival plaats. Op het terrein van de Bovengrondse Vakschool en Sportpark NEC aan de Passaarweg staan ontmoeting, gezelligheid en verbinding tussen buurtbewoners centraal. Tussen 1 en 5 uur kunnen inwoners gratis deelnemen aan allerlei activiteiten. Op het programma staan onder meer sport- en spelactiviteiten, demonstraties, een informatiemarkt, een barberworkshop en springkussens voor kinderen. Ook is er muziek en zijn eten en drinken verkrijgbaar. Het festival is een initiatief van de buurtteams Heerlen en de Bovengrondse Vakschool. De organisatoren willen inwoners, vrijwilligers, verenigingen en maatschappelijke organisaties op een laagdrempelige manier met elkaar in contact brengen. Bezoekers van Pinkpop kunnen ook dit jaar gratis drinkwater blijven tappen op het festivalterrein. Dat gebeurt ondanks het vertrek van drinkwaterbedrijf WML als sponsor van het evenement. Met temperaturen die dit weekend mogelijk oplopen tot boven de 30 graden blijft voldoende drinken volgens de organisatie van groot belang. Pinkpop neemt de drinkwatervoorziening daarom zelf voor zijn rekening. WML laat weten dat het bedrijf zijn sponsorbeleid heeft aangepast en zich voortaan meer richt op evenementen waar sport en bewegen centraal staan. Volgens het waterbedrijf heeft die keuze niets te maken met de beschikbaarheid van drinkwater tijdens het festival. Pinkpop roept bezoekers op voldoende water te drinken, luchtige kleding te dragen en regelmatig de schaduw op te zoeken. Ook worden bij de drukste podia water en verkoelende sponsen uitgedeeld. Oud-Roda JC-aanvaller Lennart Daneels speelt komend seizoen voor MVV Maastricht. De 28-jarige Belg komt over van Helmond Sport en heeft een contract voor 2 jaar getekend, met een optie voor een extra seizoen. Daneels is in Parkstad geen onbekende. Tussen 2021 en 2024 kwam hij uit voor Roda JC. Daarvoor speelde hij onder meer voor PSV en RKC Waalwijk. In de keukenkampioendivisie heeft hij inmiddels ruime ervaring opgebouwd. Volgens MVV voegt Daneels scorend vermogen, ervaring en veelzijdigheid toe aan de selectie. De Belg kan op meerdere aanvallende posities spelen en wordt gezien als een versterking voor de voorhoede. Bij werkzaamheden voor een nieuwe mijnwaterbron in Heerlen is een opvallende herinnering aan het mijnverleden opgedoken. Op ongeveer 25 meter diepte vonden medewerkers een oude mijnwerkershelm, vermoedelijk afkomstig uit de laatste jaren van de Limburgse mijnbouw. De helm werd aangetroffen op een locatie aan de Terhoevenderweg, waar vroeger een steenberg van de voormalige Oranje-Nassau 3-mijn lag. Volgens Mijnwater lag het voorwerp waarschijnlijk tientallen jaren verborgen onder de grond. De vondst symboliseert volgens het bedrijf de verbinding tussen verleden en toekomst. Waar vroeger steenkool werd gewonnen, wordt nu warm water uit oude mijngangen gebruikt om woningen en gebouwen duurzaam te verwarmen en te koelen. Dan nog het weer. De zomer laat zich deze week nadrukkelijk zien in Parkstad. Vandaag loopt de temperatuur op naar zo'n 26 graden. Na een bewolkte start breekt vanmiddag de zon volop door. Morgen wordt het nog warmer, dan stijgt het kwik naar 30 tot 31 graden en voelt het door de hogere luchtvochtigheid behoorlijk benauwd aan.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
1: RTV Parkstad.
0: Maurice Kamelot.
2: Toen ik even kijken of mijn haar een beetje goed zit. En het gaat springen en het gaat uit zijn vorm.
1: Jouw hits, jouw nieuws.
0: RTV

De zomer is absoluut begonnen. Wat een mooi liedje dit. Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In op RTV Parkstad. Aan het einde van dit programma voor vandaag. Woensdag 17 juni 2026. Straks nog meer lekkere muziek op de radio. Laat hem lekker aanstaan op 89.2 of via het World Wide Web. Hè. Dan kan je ook luisteren. Ja, rtvparkstad.nl.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
5: Yeah.
4: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
6: Bij Poelman Parfums.
7: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
4: RTV Parkstad.
8: Jouw hits.
4: Jouw nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani is blij met dit besluit. Hij zegt dat het migratiepact de voordeur regelt en vandaag is ook de achterdeur geregeld. Wie geen recht heeft om te blijven, moet terug. Maar zolang de terugkeer niet geregeld wordt, blijft het systeem lek, aldus Asmani. Een terugkeerbesluit moet in zijn ogen echt iets betekenen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De komende dagen kan het 30 graden en meer worden met een uitschieter van 35 graden op vrijdag en maandag. Door de hitte kunnen mensen last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Vooral 75-plussers vormen een grote kwetsbare groep. Het advies luidt: drink voldoende, hou het huis koel en ga vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten. De 38-jarige Belg die in 2022 in België onder invloed en met hoge snelheid op een groep carnavalsvierders inreed, waarbij 7 mensen om het leven kwamen, is door de rechtbank veroordeeld tot 27 jaar cel. Paolo F. werd ook schuldig bevonden aan 79 pogingen tot doodslag. De man die naast hem in de passagiersstoel zat, werd schuldig bevonden aan het niet helpen van tientallen mensen in nood. Hij mag 2 jaar voorwaardelijk achter de tralies plaatsnemen. Het Wereldvoedselprogramma heeft van de Verenigde Staten $800 miljoen toegezegd gekregen. Eerder bezuinigde de regering Trump juist op bijdrage aan de organisatie. WFP zegt dat de bijdrage van de Verenigde Staten op het juiste moment komt en hoopt dat de internationale gemeenschap zal volgen, want acute honger in de wereld neemt dit jaar verder toe. Het weer: in het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
10: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
11: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
12: Komt het oog wel ook wat?
11: Audiofrenzy.nl.
13: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
11: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
12: Ja, ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
12: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
12: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
14: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
8: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.

0: winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vieira, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
1: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: In Heerlen vindt vanmiddag voor het eerst het Buurt- en Babbelfestival plaats. Op het terrein van de Wovergondse Vakschool en Sportpark NEC aan de Passaarweg staan ontmoeting, gezelligheid en verbinding tussen buurtbewoners centraal. Tussen 1 en 5 uur kunnen inwoners gratis deelnemen aan allerlei activiteiten. Op het programma staan onder meer sport- en spelactiviteiten, demonstraties, een informatiemarkt, een barberworkshop en springkussens voor kinderen. Ook is er muziek en zijn eten en drinken verkrijgbaar. Het festival is een initiatief van de buurtteams Heerlen en de Bovengrondse Vakschool. De organisatoren willen inwoners, vrijwilligers, verenigingen en maatschappelijke organisaties op een laagdrempelige manier met elkaar in contact brengen. Bezoekers van Pinkpop kunnen ook dit jaar gratis drinkwater blijven tappen op het festivalterrein. Dat gebeurt ondanks het vertrek van drinkwaterbedrijf WML als sponsor van het evenement. Met temperaturen die dit weekend mogelijk oplopen tot boven de 30 graden blijft voldoende drinken volgens de organisatie van groot belang. Pinkpop neemt de drinkwatervoorziening daarom zelf voor zijn rekening. WML laat weten dat het bedrijf zijn sponsorbeleid heeft aangepast en zich voortaan meer richt op evenementen waar sport en bewegen centraal staan. Volgens het waterbedrijf heeft die keuze niets te maken met de beschikbaarheid van drinkwater tijdens het festival. Pinkpop roept bezoekers op voldoende water te drinken, luchtige kleding te dragen en regelmatig de schaduw op te zoeken. Ook worden bij de drukste podia water en verkoelende sponsen uitgedeeld. Oud-Roda JC-aanvaller Lennart Daneels speelt komend seizoen voor MVV Maastricht. De 28-jarige Belg komt over van Helmond Sport en heeft een contract voor 2 jaar getekend, met een optie voor een extra seizoen. Daneels is in Parkstad geen onbekende. Tussen 2021 en 2024 kwam hij uit voor Roda JC. Daarvoor speelde hij onder meer voor PSV en RKC Waalwijk. In de keukenkampioendivisie heeft hij inmiddels ruime ervaring opgebouwd. Volgens MVV voegt Daneels scorend vermogen, ervaring en veelzijdigheid toe aan de selectie. De Belg kan op meerdere aanvallende posities spelen en wordt gezien als een versterking voor de voorhoede. Bij werkzaamheden voor een nieuwe mijnwaterbron in Heerlen is een opvallende herinnering aan het mijnverleden opgedoken. Op ongeveer 25 meter diepte vonden medewerkers een oude mijnwerkershelm, vermoedelijk afkomstig uit de laatste jaren van de Limburgse mijnbouw. De helm werd aangetroffen op een locatie aan de Terhoevenderweg, waar vroeger een steenberg van de voormalige Oranje Nassau 3-mijn lag. Volgens Mijnwater lag het voorwerp waarschijnlijk tientallen jaren verborgen onder de grond. De vondst symboliseert volgens het bedrijf de verbinding tussen verleden en toekomst. Waar vroeger steenkool werd gewonnen, wordt nu warm water uit oude mijngangen gebruikt om woningen en gebouwen duurzaam te verwarmen en te koelen. Dan nog het weer. De zomer laat zich deze week nadrukkelijk zien in Parkstad. Vandaag loopt de temperatuur op naar zo'n 26 graden. Na een bewolkte start breekt vanmiddag de zon volop door. Morgen wordt het nog warmer, dan stijgt het kwik naar 30 tot 31 graden en voelt het door de hogere luchtvochtigheid behoorlijk benauwd aan.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barsten in heel Zuid-Limburg.
2: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
8: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
9: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
10: RTV Parkstad.
11: Jouw hits.
10: Jouw nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Hij zegt, als ik het er niet mee eens ben of als ze zich niet gedragen, gaan we weer op ze schieten en bommen op hun hoofd gooien. Eerder deelde persbureau Bloomberg de tekst van het 14 punten tellende document. Het Iraanse staatspersbureau Tasnim zegt dat het document incompleet is. De clausule over het heropenen van de straat van Hormuz klopt niet. Er worden door Iran servicekosten gerekend bij de doorgang van de zeestraat en dat staat niet in de versie van Bloomberg. Mensen die zelf geen aangifte doen over hun inkomen, om welke reden dan ook, krijgen met de schatting van de Belastingdienst te maken. En die is vaak te hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van de inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane. Mensen die overgeleverd zijn aan de schattingen betalen daardoor soms duizenden euro's te veel aan belasting. In 2022 schatte de Belastingdienst ruim 78.500 keer het inkomen. Daar komt ook vaak een boete bovenop. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani is blij met dit besluit. Hij zegt dat het migratiepact de voordeur regelt en vandaag is ook de achterdeur geregeld. Wie geen recht heeft om te blijven, moet terug. Maar zolang de terugkeer niet geregeld wordt, blijft het systeem lek, aldus Asmani. Een terugkeerbesluit moet in zijn ogen echt iets betekenen. Idealiter zal het fysieke warenhuis Shein in Parijs nog voor kerstmis de deuren sluiten. Dat zegt het Franse warenhuis BHV Marais, die de samenwerking met de Chinese webwinkel zal beëindigen. De opening van Shein in Parijs vond vorig jaar november plaats en kon direct op veel kritiek van onder meer vakbonden, politici en topmodemerken rekenen. Tijdens de opening kwamen daar ook activisten bij die met spandoeken de weg voor de winkel blokkeerden. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
11: Kom binnen.
13: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekrade, zei je?
0: EchoCKMAECT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor.
5: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter over.

Kijk op tritonmarketing.nl. Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik Susan Vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
4: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: In Heerlen vindt vanmiddag voor het eerst het Buurt- en Babbelfestival plaats. Op het terrein van de Wovergondse Vakschool en Sportpark NEC aan de Passaarweg staan ontmoeting, gezelligheid en verbinding tussen buurtbewoners centraal. Tussen 1 en 5 uur kunnen inwoners gratis deelnemen aan allerlei activiteiten. Op het programma staan onder meer sport- en spelactiviteiten, demonstraties, een informatiemarkt, een barberworkshop en springkussens voor kinderen. Ook is er muziek en zijn eten en drinken verkrijgbaar. Het festival is een initiatief van de buurtteams Heerlen en de Bovengrondse Vakschool. De organisatoren willen inwoners, vrijwilligers, verenigingen en maatschappelijke organisaties op een laagdrempelige manier met elkaar in contact brengen. Bezoekers van Pinkpop kunnen ook dit jaar gratis drinkwater blijven tappen op het festivalterrein. Dat gebeurt ondanks het vertrek van drinkwaterbedrijf WML als sponsor van het evenement. Met temperaturen die dit weekend mogelijk oplopen tot boven de 30 graden blijft voldoende drinken volgens de organisatie van groot belang. Pinkpop neemt de drinkwatervoorziening daarom zelf voor zijn rekening. WML laat weten dat het bedrijf zijn sponsorbeleid heeft aangepast en zich voortaan meer richt op evenementen waar sport en bewegen centraal staan. Volgens het waterbedrijf heeft die keuze niets te maken met de beschikbaarheid van drinkwater tijdens het festival. Pinkpop roept bezoekers op voldoende water te drinken, luchtige kleding te dragen en regelmatig de schaduw op te zoeken. Ook worden bij de drukste podia water en verkoelende sponsen uitgedeeld. Oud-Roda JC-aanvaller Lennart Daneels speelt komend seizoen voor MVV Maastricht. De 28-jarige Belg komt over van Helmond Sport en heeft een contract voor 2 jaar getekend, met een optie voor een extra seizoen. Daneels is in Parkstad geen onbekende. Tussen 2021 en 2024 kwam hij uit voor Roda JC. Daarvoor speelde hij onder meer voor PSV en RKC Waalwijk. In de keukenkampioendivisie heeft hij inmiddels ruime ervaring opgebouwd. Volgens MVV voegt Daneels scorend vermogen, ervaring en veelzijdigheid toe aan de selectie. De Belg kan op meerdere aanvallende posities spelen en wordt gezien als een versterking voor de voorhoede. Bij Bij werkzaamheden voor een nieuwe mijnwaterbron in Heerlen is een opvallende herinnering aan het mijnverleden opgedoken. Op ongeveer 25 meter diepte vonden medewerkers een oude mijnwerkershelm. Vermoedelijk afkomstig uit de laatste jaren van de Limburgse mijnbouw. De helm werd aangetroffen op een locatie aan de Terhoevenderweg, waar vroeger een steenberg van de voormalige Oranje Nassau 3-mijn lag. Volgens Mijnwater lag het voorwerp waarschijnlijk tientallen jaren verborgen onder de grond. De vondst symboliseert volgens het bedrijf de verbinding tussen verleden en toekomst. Waar vroeger steenkool werd gewonnen, wordt nu warm water uit oude mijngangen gebruikt om woningen en gebouwen duurzaam te verwarmen en te koelen. Dan nog het weer. De zomer laat zich deze week nadrukkelijk zien in Parkstad. Vandaag loopt de temperatuur op naar zo'n 26 graden. Na een bewolkte start breekt vanmiddag de zon volop door. Morgen wordt het nog warmer, dan stijgt het kwik naar 30 tot 31 graden... en voelt het door de hogere luchtvochtigheid behoorlijk benauwd aan.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTL.

0: Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
0: Win jij de allerlaatste tickets?
3: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Demi Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hits.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In hoger beroep is de kapitein van de snelboot Tiger, die in oktober 2022 betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee, vrijgesproken. Bij die aanvaring verloren 4 mensen het leven en raakten 3 passagiers gewond. Er kan volgens de rechter niet bewezen worden dat de verdachte onvoorzichtig is geweest en dat hij schuldig was. Eerder werd de kapitein wel schuldig bevonden, maar de man was in hoger beroep gegaan tegen de voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een werkstraf van 240 uur. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Eerder deelde persbureau Bloomberg de tekst van het 14 punten tellende document. Het Iraanse staatspersbureau Tasnim zegt dat het document incompleet is. De clausule over het heropenen van de straat van Hormuz klopt niet. Er worden door Iran servicekosten gerekend bij de doorgang van de zeestraat, en dat staat niet in de versie van Bloomberg. Tijdens de G7-top in Frankrijk hebben de leiders van de landen afgesproken om de afhankelijkheid van China voor de levering van kritieke mineralen te verminderen. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het is de bedoeling dat na 2030 geen enkel lid van de G7-landen meer dan 60% van zijn kritieke mineralen uit maar één land haalt. Volgens bronnen willen de G7-landen samenwerken om meer mineralen uit nieuwe mijnbouwprojecten en recycling te halen. De Poolse premier Donald Tusk zegt dat de Russische in Polen woonachtige cartoonist die maandag werd doodgeschoten het slachtoffer lijkt te zijn geworden van een politieke moord. De 44-jarige Semyon Skripetsky was bekend vanwege zijn karikaturen van onder andere de Russische president Poetin en de Belarussische leider Lukashenko. In 2021 was Skripetsky naar Polen verhuisd omdat hij bang was voor politieke vervolging. Er werden 2 verdachten opgepakt, maar die zijn weer vrijgelaten. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
11: Ja.
8: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van.
9: Koffie naar sales@RTV Parkstad.
11: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
12: En papa durft er niet in.
11: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
13: Dit is het begin van een nieuw uur.
9: Met Richard.

London Beat. And I'll be thinking about you. Bij de vorige, degene die hoog genoteerd staat in de hitparade. Alex Warren met Forever Dream. En daarmee begonnen we dus het eerste gedeelte van de middagshow hier bij RTV Parkstad. Het is dik over 4 uur geweest. Goedemiddag.

Zometeen wordt de spreuk van de dag van de muur gehaald. En dan kunnen we kijken wat erop staat. Ben jij een beetje chaotisch? Dan gaan we misschien de spreuk over jou. Je hoort het zometeen na Zoe.

0: RTV Parkstad. Waar we zo meteen even gaan luisteren naar Jos. Hij weet wat er gebeurd is in Parkstad. En ook wat het weer wordt. Ik wil zeggen nieuws, dat weet hij ook, maar ook het weer. En natuurlijk de 20 minuten eerst non-stop en Bruideltje Vrij. Met John Newman, Beyoncé, De Boza, maar ook Greg David, 7 Days. Zometeen.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de

0: on board. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
4: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel, bij Pavel Parket.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Heerlen vindt vanmiddag voor het eerst het Buurt- en Babbelfestival plaats. Op het terrein van de Bovengrondse Vakschool en Sportpark NEC aan de Passaarweg staan ontmoeting, gezelligheid en verbinding tussen buurtbewoners centraal. Tussen 1 en 5 uur kunnen inwoners gratis deelnemen aan allerlei activiteiten. Op het programma staan onder meer sport- en spelactiviteiten, demonstraties, een informatiemarkt, een barberworkshop en springkussens voor kinderen. Ook is er muziek en zijn eten en drinken verkrijgbaar. Het festival is een initiatief van de buurtteams Heerlen en de Bovengrondse Vakschool. De organisatoren willen inwoners, vrijwilligers, verenigingen en maatschappelijke organisaties op een laagdrempelige manier met elkaar in contact brengen. Bezoekers van Pinkpop kunnen ook dit jaar gratis drinkwater blijven tappen op het festivalterrein. Dat gebeurt ondanks het vertrek van drinkwaterbedrijf WML als sponsor van het evenement. Met temperaturen die dit weekend mogelijk oplopen tot boven de 30 graden blijft voldoende drinken volgens de organisatie van groot belang. Pinkpop neemt de drinkwatervoorziening daarom zelf voor zijn rekening. WML laat weten dat het bedrijf zijn sponsorbeleid heeft aangepast en zich voortaan meer richt op evenementen waar sport en bewegen centraal staan. Volgens het waterbedrijf heeft die keuze niets te maken met de beschikbaarheid van drinkwater tijdens het festival. Pinkpop roept bezoekers op voldoende water te drinken, luchtige kleding te dragen en regelmatig de schaduw op te zoeken. Ook worden bij de drukste podia water en verkoelende sponsen uitgedeeld. Oud-Roda JC-aanvaller Lennart Daneels speelt komend seizoen voor MVV Maastricht. De 28-jarige Belg komt over van Helmond Sport en heeft een contract voor 2 jaar getekend, met een optie voor een extra seizoen. Daneels is in Parkstad geen onbekende. Tussen 2021 en 2024 kwam hij uit voor Roda JC. Daarvoor speelde hij onder meer voor PSV en RKC Waalwijk. In de keukenkampioendivisie heeft hij inmiddels ruime ervaring opgebouwd. Volgens MVV voegt Daneels scorend vermogen, ervaring en veelzijdigheid toe aan de selectie. De Belg kan op meerdere aanvallende posities spelen en wordt gezien als een versterking voor de voorhoede. Bij werkzaamheden voor een nieuwe mijnwaterbron in Heerlen is een opvallende herinnering aan het mijnverleden opgedoken. Op ongeveer 25 meter diepte vonden medewerkers een oude mijnwerkershelm, vermoedelijk afkomstig uit de laatste jaren van de Limburgse mijnbouw. De helm werd aangetroffen op een locatie aan de Terhoevenderweg, waar vroeger een steenberg van de voormalige Oranje Nassau 3-mijn lag. Volgens Mijnwater lag het voorwerp waarschijnlijk tientallen jaren verborgen onder de grond. De vondst symboliseert volgens het bedrijf de verbinding. verbinding tussen verleden en toekomst. Waar vroeger steenkool werd gewonnen, wordt nu warm water uit oude mijngangen gebruikt om woningen en gebouwen duurzaam te verwarmen en te koelen. Dan nog het weer. De zomer laat zich deze week nadrukkelijk zien in Parkstad. Vandaag loopt de temperatuur op naar zo'n 26 graden. Na een bewolkte start breekt vanmiddag de zon volop door. Morgen wordt het nog warmer, dan stijgt het kwik naar 30 tot 31 graden... en voelt het door de hogere luchtvochtigheid behoorlijk benauwd aan.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Met John Newman. Niet alleen kan hij zingen, maar is hij tegenwoordig ook dishockey. Dat kan hij allebei, prima hoor. Love Again, met ervoor Beyoncé, The Buzza en Greg David. Oftewel, dat waren dit in de 20 minuten hits. Non-stop in Brusseltje vrij. We gaan even kijken naar de feitjes. Wat gebeurde op deze 17 juni, maar dan een hele tijd geleden. Het jaar was 1926.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op deze 17 juni in het jaar 1926. Staatsmijn Maurits bereikt een belangrijke productieperiode en behoort tot de modernste en de grootste mijnen van Europa.

De Rolling Stones. If you saw me up, I never stop, vrienden. En dat is ook zo, want zometeen komt eraan deel 2. En dat betekent Shaggy op de radio. Maar ook Martin Garrix, die hoor je zometeen aan 5 uur op de radio. Dus dat is allemaal klaargezet voor deel 2. Maar eerst nog even, Damilio David. Tot zo.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Kom binnen.
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Bij

0: NL.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum, enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
3: RTV Parkstad.
1: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat de natuur in de Peel op de grens van Noord-Brabant en Limburg te herstellen is door te zorgen voor voldoende water. Meer water in de natuur houdt in dat het water in sloten en beken hoger komt te staan. De Peel is er erg slecht aan toe en dat komt door stikstof en verdroging. Vandaag heeft Van Essen op de Veluwe, waar het met de natuur ook slecht gesteld is, een akkoord ondertekend over de regionale aanpak voor het herstellen van de natuur en om ervoor te zorgen dat er weer vergunningen kunnen worden afgegeven. Het Nederlandse kabinet legt 500 miljoen euro op tafel voor militaire steun aan Oekraïne. Defensieminister Jezelgus zegt dat met de helft van het bedrag drones bij de Nederlandse wapenindustrie wordt gekocht en de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens die elders niet verkrijgbaar zijn. Jezelgus meldt dat Oekraïne en Nederland op militair gebied nauw samenwerken. Eerder gaf Nederland al een miljard euro aan de productie van Oekraïnse drones uit. Op de N36 bij Almelo is een ernstig ongeluk met 3 vrachtwagens gebeurd. Daarbij zijn gewonden gevallen. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat laat weten dat 2 van de betrokken vrachtwagens elkaar frontaal geraakt hebben. Een derde truck kantelde en belandde in de berm. Verschillende hulpdiensten rukten uit, waaronder de brandweer en een traumahelikopter. De N36 is in beide richtingen tussen Adorp en Wierden-Noord afgesloten. Onbekend is hoe lang dit gaat duren. Een van de oud-leden van de Amerikaanse groep Chicago, Walter Parisader, is overleden. Dat heeft zijn familie meegedeeld. Parisader had Alzheimer. Volgens zijn echtgenoten heeft hij dapper tegen die ziekte gestreden, maar is het vanavond helaas voorbij. Het stel was 59 jaar getrouwd. Chicago had bij ons top 10 hits met Baby What a Big Surprise and If You Leave Me Now. Walter Parisader is 81 jaar geworden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen een warme zomerdag. Bij weinig wind wordt het 27 tot 33 graden. Later kunnen stevige buien ontstaan. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
5: Een lekkere geur is essentieel.
6: Maar wat is jouw favoriete geur?
5: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
6: tot Michael Kors.
5: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
7: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en Solar Techniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
8: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Komt het oog wel ook wat.
8: Audiofrenzy.nl.
7: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
10: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
11: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
9: Nee, je hebt niet goed gekeken.
11: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
9: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
11: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
12: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
9: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
14: Dit is het begin van een nieuw uur.
15: Met Richard.

Shaggy, Mr. Lover Lover. It wasn't me, oftewel wat er ook gebeurt. Ik was er niet. Daarvoor trouwens Martin Garrix met Told You So. En daarmee zijn we begonnen aan deel 2 van de middagshow van Parkstad. Het is bijna 4:15. Goedemiddag.

Sam Vedder, dan met Olivia Dean. En Rain Me In bij Barzat. Ja, natuurlijk, het afgelopen uur is al het tegeltje van de muur gehaald. En als je het afgelopen uur hebt geluisterd, dan weet je wat op het tegeltje staat. Zit je nou in de auto richting huis en je hebt het dan niet gehoord? Geen probleem. Het tegeltje, oftewel de spreuk van vandaag, komt op herhaling. En het gaat over het niet chaotisch zijn. Of toch wel.

The Pointer Sisters en Jump for My Love. Vrienden, niet chaotisch zijn, daar gaat de spreuk over. Daar komt-ie. Ik ben niet chaotisch, ik ben spontaan. Rot.

0: Dojo. Inderdaad, the end of the beginning. En best wel een mooie spreuk als het ware, the end of the beginning. Zometeen Jos, hij weet wat gebeurd is in Parkstad en ook wat het weer gaat worden vanavond. En daarna de 20 minuten hit, non-stop in Breuteltje Vrij. Maar daarin Pink, Kani Minak, Suzanne en Freek, maar ook Fleming, met Paracetamol. Zometeen.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er

0: erbij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Bezoekers van Pinkpop kunnen ook dit jaar gratis drinkwater blijven tappen op het festivalterrein. Dat gebeurt ondanks het vertrek van drinkwaterbedrijf WML als sponsor van het evenement. Met temperaturen die dit weekend mogelijk oplopen tot boven de 30 graden... blijft voldoende drinken volgens de organisatie van groot belang. Pinkpop neemt de drinkwatervoorziening daarom zelf voor zijn rekening. WML laat weten dat het bedrijf zijn sponsorbeleid heeft aangepast... en zich voortaan meer richt op evenementen waar sport en bewegen centraal staan. Volgens het waterbedrijf heeft die keuze niets te maken met de beschikbaarheid van drinkwater tijdens het festival. Pinkpop roept bezoekers op voldoende water te drinken, luchtige kleding te dragen en regelmatig de schaduw op te zoeken. Ook worden bij de drukste podia water en verkoelende sponsen uitgedeeld. Oud-Roda JC-aanvaller Lennart Daneels speelt komend seizoen voor MVV Maastricht. De 28-jarige Belg komt over van Helmond Sport en heeft een contract voor 2 jaar getekend, met een optie voor een extra seizoen. Daneels is in Parkstad geen onbekende. Tussen 2021 en 2024 kwam hij uit voor Roda JC. Daarvoor speelde hij onder meer voor PSV en RKC Waalwijk. In de keukenkampioendivisie heeft hij inmiddels ruime ervaring opgebouwd. Volgens MVV voegt Daneels scorend vermogen, ervaring en veelzijdigheid toe aan de selectie. De Belg kan op meerdere aanvallende posities spelen en wordt gezien als een versterking voor de voorhoede. Bij werkzaamheden voor een nieuwe mijnwaterbron in Heerlen is een opvallende herinnering aan het mijnverleden opgedoken. Op ongeveer 25 meter diepte vonden medewerkers een oude mijnwerkershelm, vermoedelijk afkomstig uit de laatste jaren van de Limburgse mijnbouw. De helm werd aangetroffen op een locatie aan de Terhoevenderweg, waar vroeger een steenberg van de voormalige Oranje-Nassau 3-mijn lag. Volgens Mijnwater lag het voorwerp waarschijnlijk tientallen jaren verborgen onder de grond. De vondst symboliseert volgens het bedrijf de verbinding tussen verleden en toekomst. Waar vroeger steenkool werd gewonnen, wordt nu warm water uit oude mijngangen gebruikt om woningen en gebouwen duurzaam te verwarmen en te koelen. Roda JC begint het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie op vrijdag 7 augustus met een uitwedstrijd tegen FC Emmen. Een week later spelen de Kerkradenaren de eerste thuiswedstrijd tegen Helmond Sport. De KNVB heeft het definitieve speelschema voor seizoen 26-27 vastgesteld. Voor Roda zijn er geen wijzigingen ten opzichte van het eerder gepubliceerde conceptprogramma. Voor veel supporters springen vooral de derbies eruit. Op 6 september staat de uitwedstrijd tegen MVV op het programma, terwijl Roda op 11 april in eigen stadion de Limburgse rivaal ontvangt. Ook de ontmoetingen met VVV Venlo gelden traditioneel als publiektrekkers. Huiseigenaren in Parkstad hebben opnieuw te maken met stijgende WOZ-waardes. Toch behoren woningen in Heerlen en Kerkrade nog altijd tot de goedkoopste van Nederland. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek steeg de gemiddelde WOZ-waarde in Limburg met bijna 12%. Dat is de grootste stijging van alle provincies. In Parkstad zijn de verschillen opvallend. Heerlen en Kerkrade hebben met een gemiddelde WOZ-waarde van rond de 240.000 euro nog steeds de laagste woningwaardes van Nederland. Tegelijk betekent de stijging voor veel inwoners wel dat gemeentelijke belastingen, zoals de OZB en waterschapsheffingen, kunnen toenemen. Dan nog het weer. De zomer laat zich deze week nadrukkelijk zien in Parkstad. Morgen wordt het nog warmer, dan stijgt het kwik naar 30 tot 31 graden en voelt het door de hogere luchtvochtigheid behoorlijk benauwd aan.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Pink, op het einde van de 20 minuten eerst non-stop en breuteltje vrij met Fucking Perfect. En daarvoor Kylie Minogue, Suzanne en Freek en Fleming. Oftewel, dat waren dit in de 20 minuten eerst non-stop en breuteltje vrij. Hoe zit het met de feitjes? Wat gebeurde hier in Parkstad bijvoorbeeld vandaag in het jaar 1965? Wat gebeurde er toen?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op deze 17 juni, maar dan wel in het jaar 1965. De sociale gevolgen van de afbouw van de mijnindustrie worden steeds zichtbaarder in Heerlen en Kerkrade. Met toenemende werkeloosheid en stedelijke herstructurering.

The Human League en Don't You Want Me bij Parkstad, waar het einde wordt aangekondigd van de middagshow. Ja, jammer, maar ook ik ga lekker naar huis. Tijd voor het eten, maar Bas hoor je zo meteen op de radio. En hoor je na 6 uur, binnenmorgen voor een nieuwe middagshow.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: TV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio.

0: vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
5: Het is inderdaad 6 uur geworden. Een splinternieuwe avondshow die staat op jou te wachten. Maar eerst heb ik het nieuws van jou van 6 uur.
3: 6 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. De leiders van de 7 grote industrielanden spreken van eenheid in een moeilijke periode. In hun slotverklaring benadrukken ze hun steun aan Oekraïne en het belang van stabiele energieprijzen. Ook willen de landen minder afhankelijk worden van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Volgens de Franse president Macron heeft de top laten zien dat de G7 eensgezind blijft. Nederland trekt €500 miljoen uit voor nieuwe militaire steun aan Oekraïne. De helft van dat bedrag gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse wapenindustrie. En de andere helft wordt gebruikt voor Amerikaanse wapens, waaronder luchtafweerraketten en munitie voor F-16 straaljagers. Defensieminister Jessegus maakte dat bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense collega. Nederland investeerde eerder al ongeveer €1 miljard in de Oekraïense productie van drones. Het KNMI heeft voor morgen en vrijdag code geel afgekondigd vanwege de verwachte hitte. In het hele land, behalve op de Waddeneilanden, kan het vrijdag lokaal 35 graden worden. Vanaf morgen geldt ook het Nationaal Hitteplan. Dat moet zorgverleners en mantelzorgers extra alert maken op kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen. Het wordt morgen ook al zomers warm met temperaturen tot 32 graden. 'S Avonds en vrijdag en mogelijk ook op zaterdag is er dan bovendien kans op onweer. En de kapitein van de snelboot die betrokken was bij het dodelijke ongeluk op de Waddenzee in 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof kan niet worden bewezen dat hij onvoorzichtig heeft gevaren. Bij de botsing tussen zijn snelboot en een watertaxi bij Terschelling kwamen 4 mensen om het leven. Van de rechtbank kreeg de kapitein eerder een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Maar het hof oordeelt nu dat hij volgens de regels handelde en de watertaxi juist niet helemaal goed voer. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: En dan kijken we nog even op de Limburgse wegen. Daar staat 1 file op de A76. Geleen richting Keulen staat 1 kilometer tussen Simpelveld en Duitsland. Zo dadelijk gaat hij beginnen. Jouw nieuwe avondshow van 6 tot 8 hier bij RTV Parkstad. Dus blijf erbij.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Bas Vriendjens.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de 4 sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
10: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. Landgraaf.
4: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstvlaai van het land.
13: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
14: Ah!
9: Of zo?
14: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: pret? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Kom binnen!
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: Nick Kershaw en The Riddle. En zo zit, nou, ik zou niet zeggen de werkweek er bijna op, maar het grootste gedeelte zit er wel op, nog twee dagjes te gaan. Dit is de avondshow. Tot 8 uur blijf ik gezellig bij je met hele fijne muziek. En ik kan je zeggen, mensen,
1: hier heb ik echt zin in.
0: We gaan beginnen.
2: Het is

0: stond ook ooit hier in Landgraaf op het podium op Pinkpop. Anouk en 3 Days in a Row. En daarvoor hoorde je Sianna Spyro en The Material Lover.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is RTV Parkstad.
0: Ik kan nog steeds een leuk fout verzoekplaatje gebruiken. Er zijn wel aardig wat suggesties binnen, maar de echte juiste, de echte knaller, die zit er nog niet tussen. Dus ja, ga even naar de website en dan kan je een appje sturen. Ik ben reuze benieuwd waar je mee aankomt. Robin Schulz is dit.

0: Eigenlijk moeten we minder sugar, hè, maar qua muziek hoeft dat zeker niet. Robin Schulz en Sugar.
1: Jouw hits, jouw nieuws, RTV Parkstad. The Invisible Man.

Legendarische muziek van een legendarische band. Ik weet dat ik dit plaatje ooit een keer op mijn feestje heb gedraaid. Ik ging onder mijn DJ-meubel zitten en dan kondig ik dit plaatje af met I'm the Invisible Man.

0: Martin Garrix heeft alle reden om te lachen, want het is ongekend populair. Dit was hem nog een keer met A Smile. Zo dadelijk gaan we het leven vieren samen met Coldplay. Maar eerst heb ik het nieuws voor jou van RTV Parkstad. En die gaat iets vertellen over Pinkpop.
1: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Bij Taxi Centrale Beer.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Bezoekers van Pinkpop kunnen ook dit jaar gratis drinkwater blijven tappen op het festivalterrein. Dat gebeurt ondanks het vertrek van drinkwaterbedrijf WML als sponsor van het evenement. Met temperaturen die dit weekend mogelijk oplopen tot boven de 30 graden, blijft voldoende drinken volgens de organisatie van groot belang. Pinkpop neemt de drinkwatervoorziening daarom zelf voor zijn rekening. WML laat weten dat het bedrijf zijn sponsorbeleid heeft aangepast en zich voortaan meer richt op evenementen waar sport en bewegen centraal staan. Volgens het waterbedrijf heeft die keuze niets te maken met de beschikbaarheid van drinkwater tijdens het festival. Pinkpop roept bezoekers op voldoende water te drinken, luchtige kleding te dragen en regelmatig de schaduw op te zoeken. Ook worden bij de drukste podia water en verkoelende sponsen uitgedeeld. Oud-Roda JC-aanvaller Lennart Daneels speelt komend seizoen voor MVV Maastricht. De 28-jarige Belg komt over van Helmond Sport en heeft een contract voor 2 jaar getekend, met een optie voor een extra seizoen. Daneels is in Parkstad geen onbekende. Tussen 2021 en 2024 kwam hij uit voor Roda JC. Daarvoor speelde hij onder meer voor PSV en RKC Waalwijk. In de keukenkampioendivisie heeft hij inmiddels ruime ervaring opgebouwd. Volgens MVV voegt Daneels scorend vermogen, ervaring en veelzijdigheid toe aan de selectie. De Belg kan op meerdere aanvallende posities spelen en wordt gezien als een versterking voor de voorhoede. Bij werkzaamheden voor een nieuwe mijnwaterbron in Heerlen is een opvallende herinnering aan het mijnverleden opgedoken. Op ongeveer 25 meter diepte vonden medewerkers een oude mijnwerkershelm, vermoedelijk afkomstig uit de laatste jaren van de Limburgse mijnbouw. De helm werd aangetroffen op een locatie aan de Terhoevenderweg, waar vroeger een steenberg van de voormalige Oranje Nassau 3-mijn lag. Volgens Mijnwater lag het voorwerp waarschijnlijk tientallen jaren verborgen onder de grond. De vondst symboliseert volgens het bedrijf de verbinding tussen verleden en toekomst. Waar vroeger steenkool werd gewonnen, wordt nu warm water uit oude mijngangen gebruikt om woningen en gebouwen duurzaam te verwarmen en te koelen. Roda JC begint het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie op vrijdag 7 augustus met een uitwedstrijd tegen FC Emmen. Een week later spelen de Kerkradenaren de eerste thuiswedstrijd tegen Helmond Sport. De KNVB heeft het definitieve speelschema voor seizoen 26-27 vastgesteld. Voor Roda zijn er geen wijzigingen ten opzichte van het eerder gepubliceerde conceptprogramma. Voor veel supporters springen vooral de derbies eruit. Op 6 september staat de uitwedstrijd tegen MVV op het programma, terwijl Roda op 11 april in eigen stadion de Limburgse rivaal ontvangt. Ook de ontmoetingen met VVV Venlo gelden traditioneel als publiektrekkers. Huiseigenaren in Parkstad hebben opnieuw te maken met stijgende WOZ-waardes. Toch behoren woningen in Heerlen en Kerkrade nog altijd tot de goedkoopste van Nederland. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek steeg de gemiddelde WOZ-waarde in Limburg met bijna 12%. Dat is de grootste stijging van alle provincies. In Parkstad zijn de verschillen opvallend. Heerlen en Kerkrade hebben met een gemiddelde WOZ-waarde van rond de 240.000 euro nog steeds de laagste woningwaardes van Nederland. Tegelijk betekent de stijging voor veel inwoners wel dat gemeentelijke belastingen, zoals de OZB en waterschapsheffingen, kunnen toenemen. Dan nog het weer. De zomer laat zich deze week nadrukkelijk zien in Parkstad. Morgen wordt het nog warmer, dan stijgt het kwik naar 30 tot 31 graden en voelt het door de hogere luchtvochtigheid behoorlijk benauwd aan.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.
2: Jos, dankjewel. We gaan naar Coldplay. We gaan het leven vieren. Dit is Viva La Vida.

nummer komt uit 2007. Dat is al, even snel rekenen, 19 jaar al. Dat doen ze toch goed. Het klinkt alsof het nou, veel minder oud mag je ook niet zeggen. Maar iets minder jong is, zal ik het zo zeggen. Coldplay en Viva La Vida. MUZIEK

En even kijken, Kevin die heeft een fijne plaat aangevraagd. Hij zegt, als je wat wil draaien van ABBA, doe dan nog eens een keer Chiquitita. Want die heb ik al ontzettend lang niet gehoord. En daar zit zo'n mooi stukje in dat je denkt dat die afgelopen is. En dan begint hij weer opnieuw. Dat klopt inderdaad, ja. Dus we gaan ABBA draaien voor Kevin uit, even kijken, uit Landgraaf. Nou Kevin, ik hoop dat je alle luisteraars blij maakt met Chiquitita.

En zo is uur 1 alweer bijna om van jouw avondshow hier bij RTV Parkstad. Niet getreurd, beste mensen. Nee, want er komt nog een tweede uur aan. En daarna komt Reinier Eggen natuurlijk hier weer voor de cultuuragenda. We hebben een druk tweede uur, moet ik u zeggen. We gaan namelijk op de zolderkamer kijken. We hebben een crazy plaat die voorbij komt. En ik vind ook altijd nog wat Limburgse draaien. Hoor je allemaal in het tweede uur. En tot die tijd hoor je Natasha Bedingfield en These Words.

0: draaien.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee. Je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
9: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
10: Komt het oog wel ook wat.
9: Audiofrenzy.nl.
11: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
9: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
12: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
13: RTV Parkstad.
14: Jouw hits.
13: Jouw nieuws.
15: Zo dadelijk deel 2 van de avondshow. Maar eerst heb ik voor jou het nieuws van 7 uur.
16: 7 uur.
17: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. Daardoor moeten veel aanvragen nog handmatig worden beoordeeld en dat maakt het proces volgens het UWV traag en foutgevoelig. Ook pleit de organisatie voor uitkeringen die hoog genoeg zijn, zodat een aanvulling tot het sociaal minimum niet meer nodig is. Het UWV-advies is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil de regels voor wapenbezit gaan aanscherpen. Mensen die een wapenvergunning aanvragen of hebben, moeten straks verplicht ook een psychologisch onderzoek ondergaan. Ook komen er mogelijk strengere eisen voor het bewaren van wapens en voor kennis over wapengebruik. Volgens minister Van Weel is de huidige wapenwet te ingewikkeld en onoverzichtelijk. Daarnaast wil het kabinet dat wapenbezitters altijd volledig aansprakelijk zijn voor schade die met hun wapen wordt veroorzaakt. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. De leiders van de 7 grote industrielanden spreken van eenheid in een moeilijke periode. In hun slotverklaring benadrukken ze hun steun aan Oekraïne en het belang van stabiele energieprijzen. Ook willen de landen minder afhankelijk worden van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Volgens de Franse president Macron heeft de top laten zien dat de G7 eensgezind blijft. En de Russische Oreshnik-raket heeft mogelijk ernstige technische problemen. Dat blijkt volgens een Oekraïns onderzoeksbedrijf uit gelekte documenten van Russische defensiefabrikanten.
0: De hypersonische raket zou doelwitten met tientallen kilometers kunnen missen door problemen met een belangrijk navigatieonderdeel. Volgens de onderzoekers zijn kwaliteitscontroles overgeslagen om de productiedoelen van het Kremlin te kunnen halen. President Poetin noemt de Oreshnik een van Ruslands meest geavanceerde wapens. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
15: En ik heb nog het RTV Parkstad verkeer voor je. Er staan gelukkig geen files meer. Ik heb wel nog 3 flitsers op de A2 Weert richting Echt bij hectometerpaal 206. Op de A2 Maastricht richting Echt, hectometerpaal 238.2. En op de N280 in beide richtingen bij hectometerpaal 4. Daar staat een flitser. Dus u bent gewaarschuwd.

0: in actie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
1: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: het RTV Parkstad.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: Bij Poelman Parfums.

Die ze heeft niet zo gek veel hits gehad. Dit was één van de twee grote hits. Die ene probeerde ik net te zingen, dat was die Lada Di. En die andere grote hit was 100% Pure Love. En die hoorde je net hier op jouw radio. Jouw

0: Cascada en Evacuate the Dance Floor. Het is 7:15 geworden in jouw avondshow. Ik heb muziek van Marshmallow. Dit is Miles on It.
1: Jouw hits, jouw nieuws, RTV Park staat.
2: New truck, big lift.

erbij zeggen en Miles on it. Ik vind al heel lang dat we meer Limburgse muziek moeten draaien op deze zender. En ook niet een heel Limburgs programma, maar af en toe een Limburgs plaatje. Dat vind ik dan leuk. Dit zijn de Schientaler uit Schinnen en welkom in Limburg. Ja, dat zijn ze.

0: Naast Rowan Ayres en Jan Sebagger was dit toch wel de kennismaking met de echte leuke Limburgse muziek. Voor mij althans, de Schientaler. En welkom in Limburg.
1: RTV Parkstad. Hear the clock ticking on the wall.

0: Lekkere, vrolijke, dansbare muziek maakt deze meneer elke keer weer. Bruno Mars en I Just Might. Zo dadelijk heb ik het crazy plaatje. En ik kan je verklappen, we gaan de plaat draaien waar het allemaal ooit mee begon.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Bezoekers van Pinkpop kunnen ook dit jaar gratis drinkwater blijven tappen op het festivalterrein. Dat gebeurt ondanks het vertrek van drinkwaterbedrijf WML als sponsor van het evenement. Met temperaturen die dit weekend mogelijk oplopen tot boven de 30 graden... blijft voldoende drinken volgens de organisatie van groot belang. Pinkpop neemt de drinkwatervoorziening daarom zelf voor zijn rekening. WML laat weten dat het bedrijf zijn sponsorbeleid heeft aangepast... en zich voortaan meer richt op evenementen waar sport en bewegen centraal staan. Volgens het waterbedrijf heeft die keuze niets te maken met de beschikbaarheid van drinkwater tijdens het festival. Pinkpop roept bezoekers op voldoende water te drinken, luchtige kleding te dragen en regelmatig de schaduw op te zoeken. Ook worden bij de drukste podia water en verkoelende sponsen uitgedeeld. Oud-Roda JC-aanvaller Lennart Daneels speelt komend seizoen voor MVV Maastricht. De 28-jarige Belg komt over van Helmond Sport en heeft een contract voor 2 jaar getekend, met een optie voor een extra seizoen. Daneels is in Parkstad geen onbekende. Tussen 2021 en 2024 kwam hij uit voor Roda JC. Daarvoor speelde hij onder meer voor PSV en RKC Waalwijk. In de keukenkampioendivisie heeft hij inmiddels ruime ervaring opgebouwd. Volgens MVV voegt Daneels scorend vermogen, ervaring en veelzijdigheid toe aan de selectie. De Belg kan op meerdere aanvallende posities spelen en wordt gezien als een versterking voor de voorhoede. Bij werkzaamheden voor een nieuwe mijnwaterbron in Heerlen is een opvallende herinnering aan het mijnverleden opgedoken. Op ongeveer 25 meter diepte vonden medewerkers een oude mijnwerkershelm, vermoedelijk afkomstig uit de laatste jaren van de Limburgse mijnbouw. De helm werd aangetroffen op een locatie aan de Terhoevenderweg, waar vroeger een steenberg van de voormalige Oranje Nassau 3-mijn lag. Volgens Mijnwater lag het voorwerp waarschijnlijk tientallen jaren verborgen onder de grond. De vondst symboliseert volgens het bedrijf de verbinding tussen verleden en toekomst. Waar vroeger steenkool werd gewonnen, wordt nu

0: warm water uit oude mijngangen gebruikt om woningen en gebouwen duurzaam te verwarmen en te koelen. Roda JC begint het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie op vrijdag 7 augustus met een uitwedstrijd tegen FC Emmen. Een week later spelen de Kerkradenaren de eerste thuiswedstrijd tegen Helmond Sport. De KNVB heeft het definitieve speelschema voor seizoen 26-27 vastgesteld. Voor Roda zijn er geen wijzigingen ten opzichte van het eerder gepubliceerde conceptprogramma. Voor veel supporters springen vooral de derbies eruit. Op 6 september staat de uitwedstrijd tegen MVV op het programma, terwijl Roda op 11 april in eigen stadion de Limburgse rivaal ontvangt. Ook de ontmoetingen met VVV Venlo gelden traditioneel als publiektrekkers. Huiseigenaren in Parkstad hebben opnieuw te maken met stijgende WOZ-waardes. Toch behoren woningen in Heerlen en Kerkrade nog altijd tot de goedkoopste van Nederland. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek steeg de gemiddelde WOZ-waarde in Limburg met bijna 12%. Dat is de grootste stijging van alle provincies. In Parkstad zijn de verschillen opvallend. Heerlen en Kerkrade hebben met een gemiddelde WOZ-waarde van rond de 240.000 euro nog steeds de laagste woningwaardes van Nederland. Tegelijk betekent de stijging voor veel inwoners wel dat gemeentelijke belastingen, zoals de OZB en waterschapsheffingen, kunnen toenemen. Dan nog het weer. De zomer laat zich deze week nadrukkelijk zien in Parkstad. Morgen wordt het nog warmer, dan stijgt het kwik naar 30 tot 31 graden en voelt het door de hogere luchtvochtigheid behoorlijk benauwd aan.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.
2: Ja, dan kan ik je zeggen, Crazy Plaat komt eraan waar het allemaal ooit mee begon. We gaan draaien Ice House. Dit is A Lot Crazy.

Er zijn mensen die zeggen, ik vind het fantastisch. Bebe Rexha, Faithless. Daar zijn ook mensen, ah, had je toch vanaf moeten blijven. Maar ik moet ook wel zeggen, Bebe Rexha heeft dat toch samen gedaan met Faithless. Hij heeft ze niet zomaar alleen gedaan, maar hij heeft ze samen gedaan met Faithless. Nou, dat ook weer helder en duidelijk vertaald. Lieve mensen, het is tijd dat ik op de zolderkamer ga kijken. Want daar liggen die hele fijne plaatjes. Loop je een stukje mee? Even richting de zolderkamer. En als ik dan boven ben, moet ik even de deur openmaken. Uiteraard, dan kan je niet binnen. En dan kom ik hier toch aan. Oh, dat elke woensdag gaan we het fijn om hier lekker rond te lopen. Ik pak een plaatje uit de plastic bakjes en ik leg die op de platenspeler. En dan hoop ik altijd dat er geluid gaat uitkomen. En dan is het altijd fijn als dan dat dingetje draait en daar heel mooi geluid uitkomt. Renier Eigen, die staat voor jou klaar. Die gaat de cultuuragenda doen met vooral heel veel muziek, heb ik me laten vertellen.

muziek speciaal voor jou. De avondshow, ja, die zit er dan wel op. Volgende week is er weer een avondshow. En Renier die komt eraan met de cultuuragenda. En als je nog een plaat wil aanvragen voor Renier, dan kan dat. Hè. Ga je naar de website rtvparkstad.nl. En dan gaat Renier die ongetwijfeld voor je draaien. Ik wens je een hele fijne week.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: chat? Kijk op tritonmarketing.nl. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Bij Taxi Centrale.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
4: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
5: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. CaféBrakke.nl.
7: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Volgens haar blijven de taalvaardigheden van leerlingen achter, ondanks jarenlange investeringen in taal en rekenen. Thiele noemt taal de basis voor de ontwikkeling van kinderen en wil daarom extra maatregelen nemen. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. De staatssecretaris werkt komende maanden haar plannen uit en komt dan in het najaar met concrete voorstellen. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. Daardoor moeten veel aanvragen nog handmatig worden beoordeeld en dat maakt het proces volgens het UWV traag en foutgevoelig. Ook pleit de organisatie voor uitkeringen die hoog genoeg zijn, zodat een aanvulling tot het sociaal minimum niet meer nodig is. Het UWV-advies is aangeboden aan de Tweede Kamer. En de twee verdachten van de explosie bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen van het voorbereiden van een explosie of plofkraak. Bij de ontploffing van afgelopen vrijdag raakten 7 mensen gewond, onder wie de 2 verdachten. Een deel van een gebouw stortte in, honderden bewoners moesten tijdelijk hun woning verlaten. De politie onderzoekt de oorzaak van de explosie nog. Een derde verdachte is inmiddels vrijgelaten. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen.
2: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang bij Sharon en Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

0: Ja, Christina Aguilera was dat. Met de genie in de bottle. En de Parkstad cultuuragenda is bij jou tot de klok van 10 uur vanavond. Reinier achter de knopjes. En wat hebben we toch heerlijk weer, hè? Boy, ja, dan lopen ze weer te puffen. Het is ook nooit goed, hè. Morgen wordt nog warmer en van het weekend nog warmer. Ja, laat de mussen maar van het dak vallen. We hebben per slot van rekening juni, hè, lieve mensen. Dus het is drie maandjes zomer en dan gaan we weer langzaam richting de herfst. Daar gaan we nog even niet aan denken, want er komt een hele mooie festivalzomer komt eraan. Hè. Er zijn heel veel festivals al geweest, maar er komen er ook nog heel veel aan. En dan zeg jij natuurlijk, ja, waar is die gast van vanavond? Nou, dat kan ik je vertellen. Die gast van vanavond, die zou in wezen dus vanavond zijn gekomen. Waren het niet dat het issue waarvoor hij hier zou zijn... Dat had namelijk te maken met een Herman Brood evenement in de Nieuwe Nog en daarbuiten. En dat is helaas afgelast, omdat er zoveel evenementen in de buurt zijn... En dat men dacht van, ja, dat gaat dat hem net niet worden. Dus Pat Byerman, die zou vandaag hier gezeten hebben. En hij zegt, ja, joh, ik moet helaas verstek laten gaan, want dat gaat hem niet worden. Goed, nou, dan ga ik jou een beetje blij maken met muziek. Dwars door de tuin gaan we vanavond, hè. En als je in de tuin zit, nou, blijf maar lekker bij me dan.
1: Jouw hits, jouw nieuws, RTV

Ja, Harry Styles was dat. En die American Girls die bleven op het begin moment gewoon even achter. En die zeiden van, Harry, we gaan ermee stoppen. Goed, ja, misschien heb je al gehoord. Er staat een nieuw plaatje van me staat aan te komen. Het is een zomerhitje. En het is genaamd Golden Summer Horizon. En ja, ga maar eens even lekker luisteren wat we ervan gemaakt hebben. Golden Summer Horizon van DJ Riddle.

0: Ja, everything is gonna be alright. De zomerhit van DJ Renato. En als jij hem lekker vindt, nou, nog even wachten. Want binnen een korte tijd dan staat hij ook op Spotify en alle andere streamdiensten. Dus Golden Summer Horizon. Ik geloof op YouTube staat hij al. Dus dan kun je hem daar ook luisteren en bekijken. Er zit een videoclipje bij trouwens. De wedstrijden van het aanstaande Wereldmuziekconcours in Kerkrade zijn toch rechtstreeks te volgen via een livestream. Dat maakt de organisatie van het WMC vandaag bekend. Onlangs nog besloot het WMC dat er geen live registratie zou komen vanwege de hoge kosten en de geringe interesse in de wereld van de blaasmuziek vanwege de hoge kosten. Het WMC probeerde toen om via crowdfunding €150.000 binnen te halen door abonnementen voor €34,95 te verkopen. Ja, dat wist ik al dat ging mislukken. En dat gebeurde dus ook. Er kwamen slechts €15.000 binnen. Na tal van reacties uit binnen- en buitenland van teleurgestelde liefhebbers van de blaasmuziek die er niet live bij kunnen zijn in Kerkrade, maar wel graag de wedstrijden willen volgen, de blaasmuziekwedstrijden, komt het WMC terug op het besluit. Het WMC wordt nu uitgezonden via een goedkopere livestream vanuit de drie plekken waar de wedstrijden plaatsvinden. De Rodehal, het Parkstad Limburg Theater en het Parkstad Limburg Stadion. Onder meer door vaste camera's te installeren en te werken met robotcamera's. En wel gaat de prijs omhoog naar €90 voor onbeperkte toegang en €20 voor een weekend toegang tot of de mars- en de showwedstrijden of de concertwedstrijden. Alle beelden worden uitgezonden op het online platform Vida, dat via de URL vidabywmc.nl te bereiken is. Dus ja, je moet wel een paar euro's uitgeven, maar ja, dan kun je wel je korps zien en ook meebeleven wat die in de wedstrijden beleven.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.

Ja, dat was natuurlijk Beyoncé met Single Ladies. En aanstaande zaterdag, dan moet jij natuurlijk in het Trefcentrum in Moesbroek zijn. Want als jij Leo Wijnans van de Breuker Spasrung en Jos Dams, voorzitter van Dream for You, hebt gezien, dan weet jij dat in het Trefcentrum in Hoensbroek aan het Piers 12e plein aanstaande zaterdag een benefietconcert is voor Dreams for You. En daar werken een hele hoop artiesten aan mee, zoals de Herringbiezeren, Willy en Dean, noem maar op. Kijk eventjes gewoon als jij wil weten wat er allemaal optreedt daar aanstaande zaterdag in het Trefcentrum in Hoensbroek, dan kun je daar gewoon even lekker binnenbaaien. Als er tenminste nog kaarten te krijgen zijn. Want je moet wel entree betalen. Zo, ik ga even een lekkere verfrissing doen. En dan zie ik jou of hoor ik jou. Jij ziet mij en ik hoor jou. En samen horen we elkaar. Zie ik jou na de reclame, nieuws en reclame, zie ik jou weer terug.

0: Uit wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en Solar Techniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. En de twee verdachten van de explosie bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen van het voorbereiden van een explosie of plofkraak. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Dancing the Night Away. En daarvoor hoor je nog even Eddie Grant met Electric Avenue. En Beverly Craven met Keep This Fire Burning. Goed, wat ga ik jou vertellen? Dat op 6, 7 en 28 juni, dus volgende week vrijdag, zaterdag en zondag, de Schutterij Sint Hubertus Kaleide het 100-jarig bestaan gaat vieren. En Erik Wevels en Hans Zammers, die waren hier 20 mei in de studio. En als je nog even terug wil kijken naar het interview, dan kan je gewoon op de website van RTV Barstad even naartoe gaan. En dan zeg je radiofragmenten gemist. En dan kun je dat interview nog eens even terugkijken. Wat Erik en Hans te vertellen hadden over dat programma. Dus op 6, 7 en 28 juni aan de Holzbroekstraat in Kaalheide, Kerkrade-West. Dus het 100-jarig bestaan van de schutterij Sint Hubertus. En als jij niks te doen hebt in dat weekend, waai gewoon even voorbij, zou ik zeggen.
1: Jouw hits. Jouw nieuws.
2: RTV Parkstad.

0: Door met Elvis Crespo en Bailar. En ik ga jou even vertellen dat aanstaand weekend, en wel zaterdag 20 juni, in de Gaia Zoo een stelletje gaat trouwen. En dat is Maaike en Roger. En die gaan dat doen op 20/6/2026. Gaan ze elkaar het ja-woord geven in de Gaia Zoo. En langs deze weg, we doen het niet zo vaak, maar langs deze weg wil ik Maaike en Roger natuurlijk een geweldige bruiloft wensen. Het weer zit mee. Ja, ik zou zeggen, Roger, neem een korte broek mee. En Maaike, een lekker kort rokje, zodat jullie het niet te warm krijgen. Een hele fijne dag, zaterdag. En ja, hoe kan ik ook anders het beste draaien dan Candy Staten en Young Hearts Run Free.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is RTV Parkstad.

0: Hearts Run Free van Candy Stanton, natuurlijk voor die bruiloft wat zij daar aanstaande zaterdag in de Gaia Zoo in Kerkrade gaan bezegelen met het ja-woord. En ja, Lucie van der Meeraker is de babs, hè, de buitengewoon bijzondere ambtenaar, hè, de babs. Algemeen, ja, noem het maar, hè, in ieder geval burgerlijke standambtenaar, hè, die de boel gaat bezegelen. Goed, ja, het is lekker zwoel buiten. Ik weet niet wat je zit te doen. Ik zou me zomaar voor kunnen stellen dat je lekker met je vrouwtje of met je vriendin of je geliefde, wat het dan ook is, in de tuin zit en zit te genieten van onder andere RTV Parkstad.
1: Dit is Parkstad.

0: Ja, en we krijgen de berichtjes krijgen we binnen, want men zegt van... ja, maar bij ons is ook het te doen, hè. Ja, dan gaan we dat toch even melden. Want ze melden daar van Chevemut dat aanstaande zondag... het Chevemutter Kirchenfest plaats gaat vinden op het Kerkplein aan de Nassaustraat. En ja, als je wil weten wat daar te doen is... nou, dan moet je gewoon even gaan kijken. Het wordt in ieder geval bloedje en bloedje en bloedje heet. Dus dan kun je alvast... je korte broek meenemen. Het wordt 32 graden aanstaande zondag. Dus als je naar de Chevemutter Kerkenfest wil... dan moet je daar eventjes je kleding op aanpassen... en vooral hydrateren.
1: Dit is RTV Parkstad.
2: Parkstad.

zegt hij dan. Alex Warren hoorde jij natuurlijk met Fever Dream. En dat, ja, dat gaat ook weer lekker hit worden. Zo, ik ga even onthaasten. En dan laat ik jou nog even achter met de Red Hot Chili Peppers. En die waren ook ooit op Pinkpop, hè? Dat weet ik wel zeker.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Oei! Tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
3: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
6: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
7: Een lekkere geur is essentieel.
8: Maar wat is jouw favoriete geur?
7: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
8: tot Michael Kors.
7: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
9: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
10: Win jij de allerlaatste tickets?
9: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
7: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
8: Bij Poelman Parfums.
11: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
12: RTV Parkstad.
13: Jouw hits.
12: Jouw nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Dubai heeft topcrimineel Shurandi Q, bijnaam Tyson, uitgeleverd aan Curaçao. Hij zou inmiddels in Nederland in de EBI in Vught zitten. Tyson geldt als een belangrijk kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Justitie noemt zijn uitlevering een grote stap in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in het Caribisch gebied. Q wordt verdacht van onder meer drugshandel, witwassen en betrokkenheid bij ernstige geweldsdelicten. Door de beperkte beveiliging op Curaçao zit hij voorlopig vast in Nederland. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Volgens haar blijven de taalvaardigheden van leerlingen achter, ondanks jarenlange investeringen in taal en rekenen. Thiele noemt taal de basis voor de ontwikkeling van kinderen en wil daarom extra maatregelen nemen. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. De staatssecretaris werkt komende maanden haar plannen uit en komt dan in het najaar met concrete voorstellen. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. En door de verwachte hitte dit weekend worden steeds meer Nederlandse hardloopevenementen aangepast of afgelast. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is geschrapt vanwege de risico's voor de deelnemers en de vrijwilligers. De marathon in Sneek gaat niet door en in Assen wordt een groot deel van het programma van de TT City Run geschrapt vanwege de hoge temperaturen, luchtvochtigheid en kans op onweer. Eerder dit jaar raakten bij hardloopevenementen veel mensen onwel, sommigen overleden later zelfs. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen.
15: Krammeltje, krammeltje in mijn hand.
13: Wie bakt het lekkerst van een slimmer slan?
15: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
16: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

0: Schuimeltje-Kruimeltje, wist je het al?
1: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
2: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.

0: Stevie Wonder hoorde jij met Superstition natuurlijk uit de 70s. En,
1: Reinier Eggen.
0: Ja, that's me. En ik ben bij jou tot de klok van 10 uur vanavond. Dus wat dat betreft lekker bij jou tot de klok van 10 uur... met de zwoele temperaturen zoals ze op dit moment nog gaande zijn. En ja, het wordt alleen maar warmer, hè. Morgen nog wat warmer en dan zaterdag en zondag nog warmer. Goed, jarenlang was choreotropical een begrip in Heerlen... maar nu is definitief duidelijk, het keert niet meer terug... Toch staat er iets nieuws op stapel. Zomerwink, oftewel zomerwind. En wordt dat een waardige opvolger? Nou, als je dat wil zien, dan moet je even naar de website gaan... en dan kijk je naar Smullen met Mim, aflevering 420. En dan kun je daar alles over horen. Of inderdaad, Zomerwink een goede opvolger is van Choreotropical... wat altijd een groot begrip in Heerlen was... Maar ja, wat nou de reden is dat Choreotropical niet meer terugkomt... dat weet ik ook even niet. Goed, ja, misschien komt het nog wat boven water... in een of ander persbericht. Goed, we gaan naar Santana met Rob Thomas. Wel een toepasselijke plaat met deze zwoele temperaturen. En de geweldige titel. De plaat is getiteld

0: Santana, Carlos natuurlijk, featuring...
1: Reinier
0: Echter. Ja, that's me, featuring Rob Thomas natuurlijk met Smooth. En ja, zo meteen ga ik jou natuurlijk de weersverwachting even doorgeven. Hoewel we al zeiden, het blijft lekker droog. En als er een spatje valt, ja, dan is het wolkje verdwaald, zeg maar. Hè, als er een spatje bij jou in de buurt valt. Maar tegenwoordig met die buienradar weet je het nooit, hè. Zeggen 0,0. En ja, misschien heb je het gelezen. Dat was gisteren groot in het nieuws. Want er staan 4 buienradarstations eigenlijk in Nederland. En wat is nou het geval? Op 1 plek, en dat is een beetje in het Gelderse... Daar zijn de bomen te hoog en daar ziet de radar ziet, niet goed hoe de buien zich ontwikkelen. Dus met andere woorden, de bumsteun in de weg. Ja, hoe raar kun je het bedenken, hè? Alsof ze dat niet wisten toen ze die bomen gingen planten, dat die bomen zo hoog zouden worden. Want dat was de verklaring. Ze wisten niet dat die bomen zo hoog zouden worden. Dat die dus zo hoog werden... zijn geworden dat de buienradar door de bomen de buien niet meer ziet, zeg maar. Ja, die bedenk ik ook weer te plekken. Door de bomen de buien, door de bomen de buien niet meer ziet. Ja, nou gaan ze in overleg met de gemeente en provincie al daar... om te kijken of ze die een beetje kunnen toppen, die bomen... zodat die buienradar wel de buien weer ziet. Nou, dan weet je dus ook hoe het komt dat je af en toe een bui op je sodemieter krijgt, terwijl dat die niet gemeld was. Nou, dat ligt dus aan die buienradar die daar vanuit Gelderland communiceert met die andere 3 buienradarstations hier in Nederland. Zo, dat is nog eens goed nieuws, hè. Dan weten ze tenminste waar dat vandaan komt, hè.

Ja, het is gewoon onvoorstelbaar. Alles wat die man aanraakt wordt goud of platina of noem het maar op. Hè. Bruno Mars met Risk It All. Goed, het is misschien een beetje ver vooruit, maar op 4, 5 en 6 september is het Egelser Dorpfest in Eigelshoven. En met trots heeft de organisatie de campagne afgetrapt voor het feestweekend in Eigelshoven. De vrijdag richt zich vooral op de jongere doelgroep, terwijl op de zondag de nadruk juist ligt op de oudere doelgroep. Zo wordt het een feestweekend voor jong en oud. Op zaterdagavond vindt er een echte feestavond plaats in de feesttent en vanaf nu zijn de eerste 100 early birds ticket beschikbaar. En misschien zijn die al weg. Hè. Je kunt op de Facebookpagina kijken van het Egelser Dorpfest voor de link. En binnenkort gaat ook de fysieke reguliere kaartverkoop van start bij de bekende chocolaterie in Eigenshoven en bij de bekende Optiek en Lifestyle in Eigenshoven. De komende weken wordt het volledige programma voor vrijdag, zaterdag en zondag bekendgemaakt op de Facebookpagina van het Egelser Dorpfest. En ze komen ook nog tegen die tijd even langs van wat je daar allemaal nog meer kunt verwachten. Dus het Egelser Dorpfest, het heeft volgens mij er is veel meer te doen hoor, want Eigenshoven bestaat ook zoveel jaar. Maar dit staat daar weer los van. Het Egelser Dorpfest is weer wat nieuws. Dus op 4, 5 en 6 september daar in Eigenshoven.

Ja, en als je dit hoort, dan krijg je van mij de weersvooruitzichten voor de komende dagen. En ja, dat belooft alleen maar goed. Hè. We gaan naar morgen. Dan wordt het 32 graden hier en daar een bolletje. En de nachttemperatuur wordt 18 graden. Dan gaan we naar vrijdag nog een beetje warmer. 34 graden. En de nachttemperatuur... Oh, dan krijg je weer van die kleffe nachten. Hè. 20 graden. Bleh. Ja, als je airco hebt, dan zit je wel goed. Maar anders dan drijf je weg het s'nachts, hè. Goed, dan zaterdag dus, zoals gezegd, 31 graden. En de nachttemperatuur 22 graden. En dan zondag 29 graden. En de nachttemperatuur 18 graden. En dan zitten we weer op maandag en dinsdag. En we blijven daar in die dikke dubbele cijfers zitten. 33 en 34 graden. En die nachttemperatuur die schommelt rond de 18, 19 graden. Dus voorlopig lekker weertje. En dat, ja, wat ik me heb laten vertellen. Ik heb even doorgekeken tot het weekend daarna, hè, dat die schutterij, dat feest heeft daar aan de Holsbroekstraat, die schutterij Sint-Hubertus, op 6, 7 en 28 juni. Ja, het, ja, dat schijnt het ook, laat maar zeggen, vochtig weertje te worden. Althans, voor wat betreft het gerstennat, wat dan mag vloeien. Dus wat dat betreft, de weersverwachting voor de komende anderhalve week, zeg maar. Maak je niet druk, hydrateer goed, erg belangrijk. Let ook op de ouderen die bij jou in de buurt...

buurt wonen, dat ze voldoende drinken. Hè. Minimaal 2 tot 3 liter per dag zou goed zijn. Ik doe het zelf ook niet, maar het zou wel goed zijn als je dat doet. Hè. Kijk, ik leut ontzettend veel koffie. En dan zeg ik van ja, er zit ook water in. Ja, nee, het is dus eigenlijk niet goed. Eigenlijk zou je veel water drinken. En dat vertelde mij afgelopen zondag iemand. Ja, als jij een rimpelhuid hebt, dan komt dat omdat je te weinig water drinkt. Nou ja, ik heb geen rimpeltjes op de huid, dus dan gaat die vlieger bij mij niet op. Zo, dat gezegd hebbende, gaan wij naar een plaatje wat eigenlijk al een tijdje terug is, maar wat ook eigenlijk weer helemaal hype is, omdat Madonna, dat komt met een nieuw album. En het is nog Jansio Trobbetkinkwa.

0: Volk was natuurlijk van
1: Reinier Eggen.
0: Madonna. Adam Curry, die zei dat altijd zo. Madonna. Ja, maar wie was het? Madonna. Oké. Goed, ja, ze is op leeftijd, maar ze doet het nog goed. En ja, daar hoor je gewoon een tijdje even niks van. En dan komen ze weer uit de hoge hoed. En dat wordt dan weer wereldwijd goed verkocht. Ik heb nog even een plaatje uit de oude stoffige doos gevonden. En we gaan even heel lang terug in de tijd. Met een beetje nostalgie voor degene. En ja, goed, de jeugd kent hem eigenlijk ook, hè. Want tegenwoordig kun je alles luisteren via Spotify. Noem maar op.
1: RTV Parkstad.

0: Ja, er zit... Er zit een iets anders sausje overheen op het einde, maar ja, dat was natuurlijk uit de 70s. Rock Your Baby van George McRae. Ik heb het vinyl er nog van liggen, dus kun je nagaan. Is dik 50 jaar oud, hè. Maar je hoort hem bij RTV Parkstad, hoor je hem hier en daar nog wel eens voorbij komen. Goed, ik wijs jou nog even erop dat trouwens op 26 juni, dus dat is ook volgende week, de Roda Run in het gemeentelijke sportpark Karl Heide is om 4:00. En als jij nog naar de Ummer Dernever Musical met de kop in de wolken wilt in Parkstad Limburg Theaters, dan moet je even kijken of daar nog kaartjes voor zijn. Dat loopt van 26 juli tot en met 4 juli en het begint telkens om 8:00. Dan heeft de mannenkoor David, ja, dat zijn ook van die dingen die je moet melden, hè, het midzomerconcert op 27 juni in Heijsertreff vanaf 7:30. En is in de Botanische Tuin in Kerkrade is op 28 juni kunst in de tuin. Nou, dan heb je in ieder geval wat de maand juli betreft alles gehad voor wat betreft Kerkrade. We gaan daar nog eens even naar Heerlen en andere gemeentes kijken wat daar nog allemaal te doen is. Dus, en ja, wat met die Justin de Wild aan de hand is, het is gewoon een knettergoeie plaat, hè. Vergelijk hem maar met Even Serieus, Baila Baila en De Engel Bewaarder van Schuitenmaker en Zwemmen in Bacardi Lemon van Maart Hoogkamer. Maar Justin de Wild, een nieuwe ster aan het firmament, en hij heeft de eerste plaat heeft hij al binnen, want hij had god weet hoeveel streams in de social media en Spotify en weet ik wel allemaal. En dan heeft hij al een dikke vette gouden of ja, het zal wel een gouden plaat zijn geweest. Goed, Justin de Wild, en je hoorde hem daarnet al bij Bas Windjes, hè, in het vorige uur. Maar ja, je kunt er niet genoeg van krijgen, toch? Het blijft een knijter.
1: Parkstad. RTV Parkstad.

0: Ja, dat was natuurlijk...
1: Reinier Eggen.
0: Ja, niet Reinier Eggen. Nee, Justin de Wild met Cheerio. En je kunt er geen genoeg van krijgen. En je gaat hem nog vaak horen op de feestjes... waar jij wellicht de komende weken zult zijn. Goed, ik ga langzaam afscheid van jou nemen. Want ik ga hier nog een beetje opruimen. En dan ga ik misschien ook eens even lekker nog in de tuin zitten. Buiten, lekker in de tuin zitten. En met een Cules Blondes erbij. Hè, wie weet. Nee, thuis drink ik nooit wat. Nee. Goed, nee, is echt zo. Thuis drink ik nooit wat. Ja, goed, frisdrank natuurlijk wel. Maar alcohol, never, nooit thuis. Dus dat moet je gewoon in de horeca doen, vind ik. En moet je niet zuinig doen, dan moet je gewoon in de horeca drinken. Maar als jij natuurlijk een bouwvakker bent, ja, dat kan ik me voorstellen. Op vrijdagmiddag, dan neem jij, zoals normaal te doen, gebruikelijk een biertje. En let wel op met natuurlijk dat jij niet de niet-bob bent. Hè? Want dan val je door de mand. Goed, wat dat betreft... zeg ik tot volgende week. Dan hebben we wel weer gasten. En wie dat zijn, zou ik zeggen, moet je gewoon volgende week even lekker luisteren.
1: Je zomer is RTV

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Wow!
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirot Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
4: Kom binnen.
5: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Gold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hit.
2: Jouw nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Oekraïne zegt dat het met drone-aanvallen Russische bevoorradingslijnen richting de Krim wil ontregelen. Volgens defensieminister Fedorov moet het door de Russen geannexeerde Schiereiland zo steeds verder geïsoleerd raken. Hij zegt dat de aanvallen al effect hebben op de Russische logistiek en het front. Rusland krijgt de Krim volgens hem moeilijker bevoorraad, wat de situatie voor het leger verslechtert. Zijn uitspraken deed hij in een interview op een YouTube-kanaal. Rusland heeft er nog niet op gereageerd. Dubai heeft topcrimineel Shurandi Q, bijnaam Tyson, uitgeleverd aan Curaçao. Hij zou inmiddels in Nederland in de EBI in Vught zitten. Tyson geldt als een belangrijk kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Justitie noemt zijn uitlevering een grote stap in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in het Caribisch gebied. Q wordt verdacht van onder meer drugshandel, witwassen en betrokkenheid bij ernstige geweldsdelicten. Door de beperkte beveiliging op Curaçao zit hij voorlopig vast in Nederland. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. En mensen met een speciaal NS-zomerabonnement krijgen een seintje als hun abonnement bijna afloopt. Dat heeft staatssecretaris Bertram met de NS afgesproken. Met dat nieuwe zomerticket kun je 2 maanden lang onbeperkt reizen in de daluren voor €49 per maand. Daarna loopt het abonnement automatisch door als duurder flexabonnement. Bertram zegt dat er aandacht is voor betere informatie aan reizigers. Maar vragen over soepel omgaan met te laat opzeggen beantwoordde de staatssecretaris niet. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
3: Ja.
2: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ik ga een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
9: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
7: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
10: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
11: RTV Parkstad.
12: Jouw hits.
11: Jouw nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente weer ongemoeid gelaten. Het is het eerste rentebesluit onder de nieuwe voorzitter Kevin Warsh. De Fed spreekt van aanhoudend hoge inflatie en een sterke arbeidsmarkt, maar ziet nog geen reden om in te grijpen. Wel zijn de vooruitzichten verslechterd en ligt de inflatie nog altijd boven de doelstelling van 2%. Volgens de centrale bank blijft het beleid de komende jaren gericht op het herstellen van de prijsstabiliteit, wat dat ook zal kosten. Oekraïne zegt dat het met drone-aanvallen Russische bevoorradingslijnen richting de Krim wil ontregelen. Volgens defensieminister Fedorov moet het door de Russen geannexeerde Schiereiland zo steeds verder geïsoleerd raken. Hij zegt dat de aanvallen al effect hebben op de Russische logistiek en het front. Rusland krijgt de Krim volgens hem moeilijker bevoorraad, wat de situatie voor het leger verslechtert. Zijn uitspraken deed hij in een interview op een YouTube-kanaal. Rusland heeft er nog niet op gereageerd. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Een lekkere geur is essentieel.
12: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
12: tot Michael Kors
4: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
14: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl en wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
4: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
12: Bij Poelman Parfums.
15: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel, bij Pavel Parket.
4: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
7: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
8: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
9: Café Brakke zet de tijd op 12

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: brakken, zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.